0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden. En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat.
0: De
1: nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: man. Even nadenken voor deze, hoor. Een miskoop. We hebben hem allemaal. Je bent aan het surfen op het net en je denkt bij jezelf... Poh, dit moet ik hebben. Dan koop je het. En later blijkt het gewoon de grootste miskoop van je leven te zijn. Wat is dat voor jou? Wat is de laatste miskoop die je hebt begaan online? Laat het doorkomen via de NPO Luister App. Nu is luisteren naar het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Rise and shine. Idali, Roliflex, Kaya.

0: Maar ik was te lui om het weer terug te sturen. Ken je dat? Als je denkt, ja, het gaat doen. Vervolgens blijft het ding hangen. Zo heb ik het ook met fucking schoenen. Bepaalde schoenen heb ik ooit gekocht. Ze paste niet en dan moest ik hem weer terugsturen. Ben ik te traag, te sloom, niet gedaan. Dan moest ik uiteindelijk op Vinted zetten. Ja, ik heb een lijst met miskopen die ik heb gedaan. Maar echt, wat ik moet leren is gewoon wat actiever die bullshit terugsturen. Stuur die shit naar die mensen van, hé, eet je slechte troep hier. Hou het. Maar ik moet daar wel een beetje mee aan werken. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Een slechte eigenschap, een slechte miskoop. Wat is laatst iets wat je hebt gekocht dat je dacht, nou, had ik niet moeten halen, man.
1: Nou, jij hebt het gisteren, heb je het ook gezien, als je goed hebt opgelet. Want ik zit helemaal in mijn afvalmodus en mijn sportmodus, dit, dat. En eigenlijk zit ik nu gewoon op mijn goal weight, dus ik wil het nu behouden. Dus ik had op een gegeven moment ergens online gezien dat je, want ik mis wel een beetje mijn koekjes en mijn taartjes en zo, weet je wel. Want jij bent ook aan het afvallen, dus ja. Met jou ga ik het ook niet meer eten. Dus ik zag ergens online dat je van die proteïne muffins kon kopen.
0: Oh ja.
1: €5,50 per bakje. En dan kreeg je een soort mini protein muffin, apple cinnamon, dit, dat. Ik denk, ja, dat is lekker. Heb ik eindelijk iets lekkers.
0: Ja.
1: Gisteren, al die uren gewacht om eindelijk mijn ontbijt te kunnen eten. Ik pak dat bakje van €5,50. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets smerigs gegeten.
0: Ah.
1: En ik heb thuis nog 25 bakjes staan.
0: Oh.
1: Want ik dacht, dan kan ik gewoon elke keer als ik hier ben lekker die muffin ontbijten. Dus ik heb er ook wel weer eentje mee vandaag. Maar dan een andere smaak. Dus ik hoop dat het oké is. Maar sowieso was het geen muffin, want ik moest er dan water bij doen. En het was uiteindelijk een soort, heb je gezien hoe het eruit zag? Het was een soort papje.
0: Ja, het zag er niet lekker uit.
1: Het zag een beetje uit als papier-mâché, zeg maar. Dat je zo water bij karton doet.
0: En volgens mij smaakt het ook zo.
1: Ja, en dan nog met stukjes harde appel erin. Het was zo.
0: Maar je hebt 25 van die dingen besteld.
1: Ja, en ze waren €5,50 per bakje. Omdat ik dacht, dan heb ik een geweldig ontbijt. Ik kan muffins gaan eten. En ze hadden allemaal smaken. Chocolate chip, apple cinnamon, pumpkin spice, white chocolate. Ja. Dus ik heb dat allemaal gekocht. Zo van, dan heb ik allemaal muffins die goed zijn voor

0: We kunnen ze ook weggeven als prijs bij 5.
1: Nou, ik wil de leuke en lieve mensen die naar ons luisteren liever iets geven waar ze heel blij van worden. Dus dat ga ik ze niet aandoen. Dus ja, nogal een miskoop. Ja,
0: oh
1: jammer,
0: mijn god.
1: Jammer, jammer.
0: Ja, maar het komt goed. We gaan,
1: ik geef ze aan jou. Weet je, jij bent ook aan het afvallen.
0: Ja. Ja, ik val al af als ik er al aan denk.
1: Ja, kijk, het scheelt wel dat je dan niet gaat eten. Dus misschien is dat de marketing erachter.
0: Als je aan het luisteren bent en je herkent jezelf in zo'n verhaal. Of je denkt, nee, ik heb een andere miskoop begaan. Laat het doorkomen via de NPO Luister App. Wat is de miskoop die je ooit hebt begaan? Laat hem doorkomen via de NPO Luister App. Zim Zimba!
2: Just a girl, Lem Sugar. All right. Here I know.

0: sugar. Jeez.
1: Binnieman, who am I? Vandaag hebben we het over miskopen. Ja, eerlijk, we maken het allemaal een keer mee. Je bent heel enthousiast, je bent helemaal meegenomen in de vibe van die marketingcampagne. En ik denk, weet je wat, ik haal het gewoon ook. En vervolgens heb je iets thuis en denk je bij jezelf, wat is dit toch voor gezeik? Vriend van de show, Robertino, good morning.
2: Good morning, good morning. Ja, laatste miskoop. Ik dacht via een internetwinkel een eenhoorn te bestellen voor mijn dochter. Weet je, voor bijna €30, dacht ik. En nou, dat vinden ze leuk, een eenhoorn. En ja, toen het afgeleverd werd, was het alleen de horen. Dus blijkbaar heb ik het niet goed gelezen of ik ben goed in de maling genomen. Eén van die twee. Maar ik kreeg alleen de horen in plaats van een complete eenhoorn voor bijna €30.
1: Crazy.
3: Dat is wel echt een crazy miskoop. Ja. Vooral als je denkt, ik dacht nog misschien wordt hij heel klein of zo. Maar alleen de horen, je hebt gewoon 50% van je product gekregen.
1: Ja, misschien moet je nog wachten op de rest. Dus de korting is op een stukje. Sabrina zegt, een veel te dure blender gekocht, 3 keer gebruikt en nu staat die stoftapper in de kast.
3: En Youssef die zegt, een jas van €300 die ik letterlijk na 1 winter al niet meer mooi vond. Dit is de reden waarom ik heel weinig winterjassen koop. Je ziet mij maar 1 keer in de 2 jaar een winterjas kopen.
1: Maar ja, goeie. Maar het is ook een goede investering. Gewoon 1 hele goede.
3: Precies.
1: Die je 2 jaar doortrekt.
3: En ze zijn toch vaak niet mooi.
1: Ja.
3: Ik vind heel veel winterjassen niet mooi.
1: Ja.
3: Want het bedekt heel je outfit.
1: Ja. Ja, ik had zo'n winterjas, geel, vriendin hatelijk, jongen.
3: Wat dan? Wat had je?
1: En opeens kon ik hem niet meer vinden. Ja, ik weet niet.
3: Hoe zag de jas eruit?
1: Het was zo'n bontkraag. Niet die echt bont, hoor.
3: Oké, okay, ja.
1: Dat was echt een chihuahua. Dat was een chinono.
3: Nou.
1: Een temubont.
3: Ja.
1: Dus het was gewoon, weet je, maar het was gewoon wel lekker warm.
3: Kijk, ik vertrouw Gil erop dat als er een winterjas is met een bontkraag die zij echt niet mooi vond, dan denk ik dat hij echt heel fout was, man.
1: Ja, ik weet
3: het. Ik vertrouw haar visie wel. Ik denk dat het beter is dat hij kwijt is.
1: Hij is verdwenen. En ik weet zeker dat zij er wat mee te maken heeft.

0: Nicky Jam met El Amante, de man die je af en toe op zijn fiets tegen kan komen in Amsterdam. Want hij heeft een appartement hier gekocht. Ik weet nog niet precies waar. Ik weet nog wel dat we, volgens mij 5-6 jaar geleden hadden we een interview. En toen sprak ik hem in een studio in Amsterdam. En toen zei hij op een gegeven moment van, I like Amsterdam. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, dan moet je toch in je appartement nemen of zo, of een huis. Zegt hij, ja, I'm thinking about it. Niet dat ik hem dat huis heb verkocht hoor. Dat zou wel tof zijn dat ik daar nog een commissie op kunnen pakken. Maar ik heb hem vaak op zijn social media betrapt dat hij dus ergens in Amsterdam een huis heeft. Dus mocht je Nicky Jam tegenkomen, ja, hij hangt hier rond in Amsterdam. Net als Andre 3000. Ze hebben iets met Amsterdam, hè?
1: Ja, ze vinden het helemaal fantastisch. Ja. Doe hem dan even de groeten van ons als je hem tegenkomt.
0: Ja, zeg El Amante.
1: Op de een of andere manier kom ik nooit celebrities tegen in het wild. Ook al zijn ze heel vaak in Amsterdam. Laatst waren die meiden van Cat's Eye, die meidengroep, die waren ook in Amsterdam. Zie ik ook iedereen en zijn moeder met ze op de foto. Ik kom ze nooit tegen.
0: Ja. Dat is gewoon toeval, denk ik. Dat. Je moet ze dan toevallig... Dan,
1: het is het lot. Het
0: maar wat zou je
1: lot.
0: Doen als je Ariana Grande ziet fietsen in Amsterdam? Springen, rennen, fiets achteraan?
1: Ik ga niet achter haar aan fietsen, want ik denk, ik hou zoveel van haar. Ik wil de privacy respecteren.
0: Privacy? Ze is al in het openbaar, hoor.
1: Ja, maar dat betekent niet om op de fiets op te springen. Dat meisje weegt 40 kilo. Ja. Ze valt gelijk van die fiets af als ik erbij spring. In ieder geval, miskopen. Daar hebben we het over. Niet de fiets van Ariana Grande. Nora die dropt nog in de NPO Luister-app. Ik kocht laatst een Beamer via TikTok shop. Maar dat ding werkt echt slecht. Overdag kan ik het niet gebruiken omdat het te licht is in mijn kamer. Dus het kan alleen in het donker. Maar lieve Nora, is dat niet sowieso bij een Beamer? Dat je, ik weet niet of het aan de Beamer ligt. Volgens mij is het sowieso wanneer je een Beamer aanzet dat je het wel een beetje donker moet maken in de kamer.
0: Zeker, dan moet het heel donker zijn. Ik heb ook een Beamer.
1: Dus het ligt niet aan de koop. Dus nee. Je hoeft het nog niet weg te doen. Het
0: ligt aan de persoon die het gebruikt.
1: Nou ja, wat zegt Jessin?
0: Elektrische step van Ariana Grande. Nee, zeggen uiteindelijk vaker opgeladen dan gebruikt.
1: Wat heb je met Ariana Grande op voertuigen in dit? Het is een heel specifieke hyper-obsessie. Ariana Grande in een auto. Ariana Grande op een step. Ariana Grande op een motor. Wat zit je helemaal los te gaan, joh?
0: Ik heb gewoon zo'n kick. Ik zie haar dan voor me dan fietsen. Dat je dan zegt, ja, ze is heel licht. En dan zie ik haar fietsen en vraag me af of ze op die fiets kan zitten.
1: Ik ben blij dat jij het heel grappig vindt. Ik moet altijd blijven lachen dan, hoor.

0: Now. We gaan zometeen naar het nieuws en ik heb ook muziek voor je van Jade Lauren met Wacht Niet. En ook vandaag hoef je niet te wachten, want het weer heb ik voor je. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte buien. Ook vanmiddag blijft het grijs en grauwig. De temperaturen liggen rond de 16 tot 21 graden. Emma met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse vader die zijn zoon van 14 liet sterven, moet in België de cel in. Hij zou 5 jaar geleden geweigerd hebben om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon die corona had. Hij kon daardoor bijna niet meer eten en drinken en hij was uiteindelijk doodziek. De vader is streng christelijk en hij geloofde dat zijn zoon beter zou worden door voor hem te bidden en door hem paracetamol, rust en vloeibare voeding te geven. Het lichaam van de jongen werd pas na 8 weken gevonden. De vader hoopte dat God de jongen weer tot leven zou wekken. Hij moet nu 23 jaar de cel in. En bij het Oktoberfest in München is een man overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De man van 52 was een medewerker van die attractie, waarbij een gondel tot 85 meter de hoogte ingaat en daarna met een vrije val naar beneden komt. Hij is onder die gondel terechtgekomen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De passagiers in de gondel zouden bij het ongeluk niet in gevaar zijn geweest. En dan nog goed nieuws als spelen met Lego stiekem nog een guilty pleasure van je is. In IJmuiden is een Lego-café geopend.
2: Wel een grote hobby van mij, maar ook om samen met mijn kinderen te doen. Ik zag welke connectie er ontstond door de Lego. En zo is een beetje Bricks and Bytes ontstaan.
1: Ja, wat vertelt de eigenaar bij NH? Bricks and Bytes heet het café en dat valt in de smaak bij jonge bouwers, maar natuurlijk ook gewoon bij volwassenen.
3: Je kan even je hoofd leegmaken, even niet op je telefoon zitten.
4: Het is gewoon lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen.
5: Dat er heel veel Lego is om mee te bouwen.
6: Ik heb het vroeger ook altijd gedaan. Ja, ik merk nu dat de kinderen ook weer veel met Lego bezig zijn, dat ik het zelf ook weer helemaal leuk vind om te doen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik hou ook van Lego om naar.
1: Zou je er naartoe gaan?
0: Ah, mij is een beetje te ver.
7: Dan rijd ik je er wel naartoe. Ga je dan?
0: Okay, leuk. Ja, ik heb wel steentjes bij me.
7: Ach, gezellig.
0: Oh, nou, bouwen.
7: Ben ik wel je chauffeur, want ik ga echt niet met Lego blokjes bouwen.
0: Bricks and Bytes. Fernando. Rise and shine. Good morning, John and Fraser.

0: Niet 22 januari 2027 staat ze in de AFAS Live. 10-jarig jubileum gaat ze vieren met haar muziek. En denk je, over wie heb ik het nou?
1: Het is ongelofelijk.

0: anderen. Alleen door jou, volgens mij ook.
1: Oh ja, met kerst toch? Ja. Oh ja, oh ja. Ja, ook deze kan ik wel meezingen.
0: Ja? Oké, let's go.
1: Ik ga niet zingen nu hoor.
0: Oh,
1: nee, we gaan naar Funke Louise luisteren. Okay.

0: Ja.
1: Kijk, weet je wat het is? We laten even alles te wensen over, wat we van haar zangkwaliteiten vinden. Maar ik moet wel zeggen, qua muziek, wat ik al zeg, ik ken alles wel. Het is een beetje een guilty pleasure. Kijk, zou ik het een Grammy uitreiken als ik daar de mogelijkheid toe had? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar ik vind het wel gewoon leuke bangers. Ik zou het wel echt leuk vinden om naar het concert te gaan. Ik zeg je eerlijk.
0: Nou, gaan we regelen. We gaan even bellen.

0: er nog veel meer gepropt en gestopt in die ene playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. De tunes van Geems, Kevin, Tina met Malfunction, Shaggy, K-Trap, Lassa, H, Doughboy. Dit en nog veel meer, baby.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Irma met het nieuws van NOS op 3. Wat hebben we zo meteen?
1: Ja, ik heb goed nieuws als je van nostalgie houdt, want de dansende banaan is back. Ja, misschien roept dat wel wat herinneringen bij je op, of juist helemaal niet. Waar ik het over heb, dat vertel ik je zo.

0: KPN.nl en level up your business.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: Relatiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. Zometeen spelen we 5 voor Fernando. We hebben ook muziek van Langa met Bottega. Ja man, ja man. Welke kleur was Bert van Ernie? Dat is goed. Welke kleur? Ik heb Bert en Ernie toch? Maar welke kleur was Bert van Bert en Ernie? Nou, die kleur die nu bij je opkomt, gooi me in de NPO Luister-app en dan kwalificeer je voor 5 voor Fernando. Eerst Irma van NOS op 3. Good morning.
1: Ja, goedemorgen. Er is nog steeds een inbraakgolf bezig bij brandweerkazernes. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij kazernes. Dat zei de politie gisteravond bij Opsporing Verzocht.
2: Door heel Nederland is de afgelopen maanden opvallend veel ingebroken bij brandweerkazernes. De teller stond vorige maand op 50 inbraken dit jaar. We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover 18 in heel vorig jaar 2025.
1: Ja, gisternacht was het ook weer raak, dit keer bij een kazerne in Maarn-Maarsbergen. Criminelen stelen apparatuur die de brandweer gebruikt voor het blussen of om mensen te bevrijden. Die dieven gebruiken het bijvoorbeeld voor het slopen van rolluiken en geldautomaten. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt of iets heeft ingeslikt? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus.
3: We verwachten in bij ons eerste kindje. En we dachten toch van, nou, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt. Je hoort wel eens vervelende dingen. Dat kindje geen adem meer halen of nou, andere dingen. Hoe meer informatie, hoe beter.
4: Ik heb zelf een kind. Als ik dit al hoor zo van vrouw, dan denk ik van, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
1: Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar stijgen van 9.000 naar 15.000.
5: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
1: Ja, je kan op meer dan 20 plekken in Nederland een EHBO-cursus volgen. En soms wordt het ook vergoed door je zorgverzekering. En ik zei het net al, de dansende banaan is back. Maar je kan ook weer glitterplaatjes posten, krabbelen en respect geven. Ik heb het natuurlijk over Hives. Na 13 jaar maakt het platform zijn rentree. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. Hives werd ooit door bijna 10 miljoen Nederlanders gebruikt en krijgt nu 22 jaar na de oprichting weer een nieuw leven. Je kan al een account aanmaken en dat gaan waarschijnlijk ook veel mensen doen. Want uit onderzoek eerder dit jaar bleek al dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives wel wil proberen. En het weer, we krijgen een grijze dag. In het noorden van het land kan ook een buitje vallen en het wordt een graad of 19.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Het is Langa met

0: showbusiness.
1: Good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Kiepen haren, kiepen bengen, baby.
1: Ja, Nando, ik weet dat jij hard bezig bent met afvallen. Ik zie alle zwetende filmpjes op Instagram voorbij komen. Ja. Iedereen ziet ze ook. En ik kan me ook voorstellen dat je aan het luisteren bent en misschien denkt van, oh ja, een paar kilootjes kunnen er wel af of ik wil een wat fittere lifestyle hebben. Dus dit is ook voor jou als je luistert. Ik heb namelijk van de Men's Health heb ik een lijstje gezien.
0: Ja.
1: Met 3 aparte redenen waarom het afvallen niet helemaal lukt. Dus Nando, ik dacht, laat me die 3 even voorlezen. Dus okay. Ik zeg steeds wat het statement is en een kleine korte uitleg.
0: Ja.
1: En dan kan jij vertellen of het bij jou ook zo is.
0: Okay.
1: Want we moeten wel even naar die kern van, dit keer moet het echt lukken, Nando.
0: Het gaat lukken. Het moet.
1: Het gaat ook lukken.
0: Het gewoon, de motivation is daar. We gaan het. Ja, we gaan Slim Jimmy.
1: Oké, Slim Jimmy. Nou, misschien moet je dan even naar deze 3 dingen luisteren.
2: Okay. Nummer 3.
1: Oké. Geen concreet doel wat je raakt. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel vaag doel. Zoals ik wil fitter worden of ik moet afvallen. Maar het is dus uit onderzoek gebleken, als je zo'n niet concreet doel hebt, dan gaat het ook minder vaak lukken. Omdat je niet echt enthousiast wordt.
0: Ja.
1: Herken je dat?
0: Nee, ik heb een concreet doel. Ik heb ook op mijn Instagram ook duidelijk aangegeven van, ik woog op 1 september 115 kilo.
1: Ja.
0: En ik wil binnen 3 maanden wil ik 100 kilo wegen. Dus ik wil de komende 3 maanden is mijn doel om 15 kilo te droppen.
1: Dan heb je een heel duidelijk doel. Deze geldt dan voor jou niet. Maar dus als je luistert en je denkt, ik wil afvallen, ik wil fitter worden, probeer een heel concreet doel.
0: Heel concreet
1: te maken.
0: En heel duidelijk voor jezelf.
2: Nummer 2.
1: Je hebt geen plan voor sociale situaties. Dus je gaat niet nadenken hoe je omgaat met feestjes. Hoe je meegaat als er een etentje is, wat je dan gaat eten. Stel dat iemand een tractatie heeft. Als je daar al van tevoren over nadenkt wat je dan gaat doen in zo'n situatie, dan voorkom je dat je op het moment zelf ook die lastige keuze moet gaan maken.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk nu al een gameplan hebben voor als ik zeg, kom, we gaan een taartje eten, dat jij al weet wat je gaat zeggen.
0: Ja, als jij zegt, we gaan een taartje eten, ga ik jouw protein muffin eten.
1: Heel goed.
0: Ja, nee, maar ik denk dat het wel belangrijk ook is. Ik had het laatst ook thuis dat mijn vriendin had geen zin om te koken. En ik raakte geïrriteerd. Het is niet haar schuld, mijn eigen verantwoordelijkheid, had ik me ooit moeten leren koken. Maar dan merkte ik dat ik niet voorbereid was op het feit, zeg maar, dat er niks te eten was. Dus heb ik op een gegeven moment gewoon crackers gepakt en gewoon wat kipfilet erop gezet. En gewoon oldschool gegeten. Maar de key is wel prep. Dus van tevoren alles zetten. Dus misschien moet ik zo'n app nemen waarbij je eten kan bestellen. En dan heb je het van tevoren.
1: Ja, het is wel weer duur, maar je kan het ook gewoon van tevoren zelf preppen. Maar in ieder geval dat je dus wel voor jezelf een plan maakt voor sociale situaties.
0: Ja, ja.
2: Nummer 1.
1: Je bent veel te streng. Ik denk dat deze wel op jou gaat slaan misschien, Orlando. Want je maakt te veel regels. Minder eten, extra sport is heel moeilijk om vol te houden. Terwijl juist kleine stapjes en vaste routines veel beter gaan passen bij de lange termijn. Dus dat is ook een valkuil van heel veel mannen, want dit gaat over de Men's Health.
0: Ja.
1: Dat ze veel te streng beginnen, waardoor ze het uiteindelijk minder goed volhouden.
0: Ja.
1: Dat zie ik bij jou ook wel, Nando.
0: Ja, maar weet je wat ik een hekel aan heb? En dat is een beetje mijn karakter.

0: half-half meedoe. En het hoort ook niet bij mijn karakter. Of ik ben je mattie of niet. Of ik ben cool met je of niet. Of ik ga. Voor mij is het zeg maar 0 en 100. Ik weet dat het leven draait een balans.
1: Yeah.
0: Maar ik kan niet. Als ik half ga diëten. Weet je wat er gebeurt? Dan gaan wij straks naar beneden. En dan gaan we appeltaart eten. En dan denk ik. Ja, maar ik ben wel aan het sporten. Dan eet ik appeltaart. Maar dan ga ik vervolgens ook denk ik. Maar die chocolate chip cookie kan er ook wel bij. Want. Ja, waarom niet?
1: Maar is het dan niet misschien... Kijk, dit gaat over onderzoek, hè? Dus wat de Mens Health inderdaad ook zegt... en wat dit onderzoek zegt... is dat als je het niet te streng doet aan het begin... ga je het wel langer vol kunnen houden.
0: Ja, maar ik denk ook... wat bij mij werkt... ik moet in een bepaalde flow komen... waarbij ik op een gegeven moment... een nieuwe lifestyle kan ontwikkelen. Dus eerst moet het vet eraf. Snap je? Want kijk, mijn moeder die stuurt zoveel appjes naar me... dat ze niet leuk vindt wat ze ziet.
1: Wat stuurt ze dan?
0: Nou, ze stuurt zo van... Je bent heel zwaar. Want ik was op een gegeven moment bij Andy in de auto. En bij Andy in de auto gaf ik aan dat ik 150 kilo was. Mijn moeder kreeg van allemaal verschillende mensen die berichten toegestuurd. En mijn moeder zegt... Hé, je laat me gewoon verschut lopen, hè? Dat mensen een of andere hollebolle Gijs op camera zien.
1: Oh.
0: Ja, en die komt wel binnen. Maar mijn moeder bedoelt het vanuit liefde. Want ze kan ook zeggen... Nee, het is goed zo. Maar zij zegt... Het is belangrijk voor je health, voor je gezondheid... om op je gewicht te letten. Let op wat je eet. Ja, en soms als ik me niet lekker voel... want ik ben een emotionele eter, dan ga ik veel eten. Dus nu probeer ik te werken aan de kern. Dus als ik voel dat ik me niet zo lekker voel... Dan denk ik van, oké... Okay,
1: ik pak maar, even een worteltje.
0: Nou, wortel, ga dan even lopen of zo.
1: Precies.
0: Ga dan even lopen. Ga
1: Kijk,
0: dan
1: ik
0: even...
1: zeg alleen wat science zegt. En science zegt, probeer niet gelijk alles of niks te doen... want dan ga je het op de lange termijn volhouden. Dus don't shoot the messenger.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. We gaan...

0: en Ronnie Flex. Zometeen Jo Silvio en Young Felix met Toxic. Maar ja, we gaan zometeen het spel spelen. Tafel Fernando. Een soort 30 seconds. Maar dan op de radio.
1: En vele malen leuker.
0: Vele malen leuker.
1: Vergeet
0: en gezelliger.
1: Die ook niet. Maar je moet natuurlijk wel eerst de kwalificatievraag goed
0: Wat
1: hebben.
0: Wat is die vraag, Tonne?
1: De vraag is, welke kleur is Bert van Bert en Ernie? Die ene guy.
0: Die guy.
1: Welke kleur is hij?
0: Die guy. Ja, ik weet dat je het weet. Zodra je het antwoord

0: Dat is de challenge. Dat is wat je moet doen met 5 voor Fernando. Wees scherp, wees alert. Je kan elke dag meedoen rond dit tijdstip. Dus ja, wees niet getreurd als het niet kan. Vandaag, morgen weer. Vandaag hebben we aan de lijn, Donna.
1: We hebben Ryan, want die had natuurlijk gisteren gewonnen. En we hebben Fabian, die denkt, weet je, ik daag die guy gewoon uit, joh.
0: Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, welke kleur is Bert van Bert en Annie?
2: Geel.
0: Geel, jazeker, jazeker. Ryan, we gaan met jou beginnen.
2: Yes, let's go.
0: Ben je ready?
2: Yes.
0: Go!
2: Oké, welke kleur krijg je als je rood en geel mengt?
0: Paars. Blauw.
2: Nee.
0: Wit.
2: Nee, rood en geel.
0: Rood, geel, weet ik voor paars, rood, groen. Weet ik voor iets anders.
2: Oké, een land naast Spanje.
0: Dat is Portugal.
2: Yes, een oranje groente.
0: Oranje groente tomaat. Nee.
1: Hè?
0: Ah, sinaasappel. Mandarijn.
2: Nee.
1: Wat zeg je?
0: Groente, weet ik wel. Ik was even in een andere wereld.
1: Hé? Hè?
0: Ik was nog blijven hangen bij die eerste. Wat was die eerste?
1: Nou, die was oranje. Dat was oranje.
0: Oké. Okay.
1: Maar een oranje groente is in geen enkel universum een tomaat of een sinaasappel. Het is nog altijd een wortel.
0: Ik zat helemaal in...
1: Ik weet niet waar je zat.
0: Ik was echt in een andere specie.
2: Heb je slecht geslapen, Fernando?
0: Ja, ik was echt... Zo.
1: Nou ja, Ryan, je hebt toch zeker wel één heel mooi waardevol punt binnengesleept.
0: Ja, zeker waardevol.
1: Dus voor die geven we even een...
0: Ik moet echt meer groentes gaan eten, man. Fabian, are you ready?
2: Yes, ben ervoor. Het is een televisieprogramma. Ik gooi een bal en er komt iets uit. Wat is dat?
0: Lingo, een bal, bollen.
2: We gaan naar de volgende. Geen frikandel, maar...
0: Een hamburger.
1: Oh,
2: nee.
0: Kebab.
2: Klein. Rond en klein.
0: Oh, bitterbal.
2: Yes. Het is een sportmerk met 2 haakjes. Naar boven en naar beneden.
0: Met 2 haakjes?
2: Nee, zomer maar.
0: Zo, ik heb slecht geslapen vandaag, man, boys.
1: Zo,
0: ik heb echt slecht geslapen. Ik slag dit helemaal niet. Ik denk,
1: this one haakjes? Will go down in history.
0: Maar het mooie is, ik heb het weer teruggebracht... waardoor zij hun eigen lot kunnen bepalen. 1-1.
1: Even voor de goede antwoorden nog. Als mensen denken, wat moest die man raden? Het was niet Lingo, maar Pokémon.
0: Pokémon?
1: Een bal waar iets uitkomt.
0: Maar hoe moet ik raden waar een bal waar iets uitkomt? Ja, ik heb ook een bal waar iets uitkomt. Als een kind geworden, maar...
1: Gotta catch them all. En de andere was inderdaad bitterbal en dan het merk was Under Armour. Dus daardoor staat het 1-1.
0: Maar,
1: nee, Nando, we gaan even naar die benadering. Nee, je hebt het gewoon fout. Je hebt het gewoon fout. Laat het los. Oké, guys. We gaan even Fernando even in een hoekje laten staan. En aan jullie de benaderingsvraag vragen. Die hebben jullie ook al beantwoord aan de telefoon. Maar Ryan, hoeveel maandelijkse luisteraars hebben Siggy en Dins?
2: 800.000.
1: En Fabian, wat zei jij?
2: Ja, ik zei 40.000.
1: Jij zei 40.000. Oké, we hebben het even met de ChatGPT en wie er het dichtst bij zat. Want het antwoord is namelijk 432.000. En dat betekent dat Fabian het dichtstbij zit.

0: kroont. Morgen same time, same place. Thuis dan tot de volgende keer. Ik ga een beetje slapen, man. Ik zit echt te zoeken, jongen.
1: Ja,
0: ik
1: catch hem al, maar...
0: Moet ik groenten gaan eten, man?
1: Zo.
2: Harpie, wat zeg je, man?

0: Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Right here, baby. Let's get it. De dag begint bevolkt met kans op wat lichte regenbuien. Ook vanmiddag blijft het grijs en grauwig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden. Ja man, Irma van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De maaltijdbezorger die zondag door immigratiedienst ICE werd neergeschoten in Texas, is met de kogel nog in zijn rug naar de gevangenis gebracht. Dat meldt CNN. De man van 28 werd neergeschoten omdat hij illegaal in Amerika zou zijn. Zijn advocaat vertelde wat er daarna gebeurde.
2: He was in immense pain and was transferred into ICE custody without pain medication with a bullet lodged in his back.
1: Ja, niet alleen een kogel in zijn rug dus, maar de man had ook geen pijnstilling gekregen. De lokale politie doet onderzoek naar het neerschieten van de man. En bij de Universiteit van Groningen komt de allereerste AI-supercomputer van Nederland te staan. Met dat ding kunnen onderzoekers, ondernemers en de overheid vanaf 2028 hun eigen AI-modellen en programma's gaan ontwikkelen.
3: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: De Groningse supercomputer wordt deels betaald door de EU om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten.
0: Nou, dat wordt ook. Dus we gaan ook onze eigen appjes bouwen en eigen AI-situationen. Want ja, we hebben natuurlijk hier ook natuurlijk die ASML-bedrijf zit ook hier in Nederland. Dus gaan die samenwerken?
1: Zeker. Met de chips. Dat durf ik niet te zeggen of die samenwerken. Okay. Maar het is in ieder geval duidelijk dat we wel een flinke inhaalslag te maken hebben.
0: Oké.
1: En FIFA-baas Gianni Infantino die heeft weer van zich laten horen. Hij heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. En ook geeft de omstreden voorzitter toe dat zijn plannen om het WK commerciëler te maken toch wel voor heel wat onrust hebben gezorgd. Nou, dat plan is inmiddels weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam.
0: Fernando. Rise and shine is Yves Laurent, Brasco en Blow, highest flex. Your

0: de liefde, maak me niet heet. Zometeen Camila Cabello en heel veel lekkere nieuwe songs. Zo. Ja man, de heupen gaan zometeen los. Je hebt altijd mensen die de wereld een stukje mooier maken. En er zijn twee mensen die we eigenlijk gewoon een prijs hadden moeten geven. Samuel Jackson en vrouw LaToya Richardson-Jackson. Die krijgen een bijzondere onderscheiding voor een maatschappelijke inzet. Het echtpaar ontvangt de Clarence en Jacqueline Avon Humanitarian Award. En dat krijgt ze tijdens de jaarlijkse gala van The Holly Rod Foundation. Nou, die organisatie zet zich in voor families van mensen met autisme. En, ja, of die Parkinson hebben. Ik vind het wel mooi. Mooi dat mensen die bekend zijn of een platform hebben, zich ook inzetten om ook mensen te helpen. Ik vind dat ook je plicht zou moeten zijn. Als je meer hebt dan een ander of meer exposure, dat je er ook wel het voor doet.
1: Zeker. En ik bedoel, geld is nou eenmaal een middel waarmee je heel veel mensen kan helpen. En natuurlijk heb je zeker meer te besteden als je ook een celebrity bent. Dus ik ben er heel even ingedoken hoeveel ze dan uiteindelijk gegeven hebben. Ze hebben vorig jaar aan de stichting, dus Samuel en zijn vrouw, $285.000 gegeven. Nice. Om dus uiteindelijk gezinnen waar inderdaad kinderen bijvoorbeeld autisme hebben of waar ouders met Parkinson te maken hebben, om die te helpen.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk prachtig, heel mooi. Waarschijnlijk hebben ze ook wel een persoonlijke link ook met autisme of met Parkinson. Want je merkt toch wel, dat merk je waarschijnlijk ook bij jezelf, dat als je iets doneert aan een plek, dat het natuurlijk iets is waar ook je hart naar uitgaat.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel benieuwd, Nando, wat is bijvoorbeeld een goed doel wat jij graag steunt? Want ik heb er zelf ook wel één, maar is er iets of een soort thema waar jij graag geld aan doneert?
0: Ik heb best wel veel dingen waar ik aan doneer. Maar ik denk, zeg maar, de ene waar ik ook ambassadeur van ben, is Make-A-Wish.
1: Oké, ja. Even voor mensen die vergeten zijn wat het is.
0: Ja, Make-A-Wish is een foundation die zich inzet om kinderen met één laatste wens. Dus sommige kids zijn ongeneeslijk ziek en die gaan het niet meer redden. En die hebben vaak een wens. Die willen een dag een prinses zijn. Of die willen iemand ontmoeten. Of ergens in rijden. Of iets zien. En Make-A-Wish maakt het mogelijk dat je allerliefste en kleinste wish mogelijk wordt gemaakt. En dat gaat me aan het hart. Ook omdat ik zelf vader ben. Maar ook dat je denkt van, weet je, het is, kinderen zijn de meest pure entiteiten.
1: Ja.
0: Die hebben niet gevraagd om hier te komen. Die hebben niet gevraagd om, zo, weet je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker.
0: Dus die hebben recht op het leven. Maar dan als dat hun wordt ontnomen, omdat geluk, ja, gezondheid is niet vanzelfsprekend, dacht ik van, weet je wat, laat me daarvoor inzetten. Dus dat is wel iets waar ik, wat ik warm hart toedraag. En jij?
1: Ik doe het vooral naar Focus Congo. Ik heb de oprichter daar ook van ontmoet. Hij is een voormalig kindsoldaat. Dus hij was soldaat vanaf dat hij 5 jaar oud was. Dus jij hebt het over kids. Nou, niemand kan zich voorstellen hoe het is om als 5-jarige al een soldaat te moeten zijn. En uit opdracht van rebellen om afschuwelijke dingen te moeten doen. Dus hij zet zich in voor een beter Congo uiteraard. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Dus hij kiest er altijd een bepaald doel uit. Dus ik heb bijvoorbeeld vorige week heb ik kunnen doneren aan een aantal scholen die hij bezig is om die te bouwen. En dan kan je bijvoorbeeld geld voor schriftjes. En dan zie je ook precies van, oké, als je dit doneert, dan is dit wat een kind er uiteindelijk ook aan heeft, zeg maar.
0: Ja.
1: Omdat niet how to make it about me. Want ik bedoel, die mensen hebben het veel erger. Maar ik probeer wel mijn privilege ervan in te zien van, oké, ik ben ook Congolees, maar ik ben in een welvarend land opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: En niet zo van, ik had het kunnen zijn, want ik ben het niet. Maar ik vind het wel, ja, dan wel mijn plicht om dan wel ook iets terug te doen voor het land waardoor ik mede heb kunnen zijn wie ik nu ben. Dus daarom vind ik het fijn om dat voor Congo te doen.
0: Belangrijk, belangrijk, belangrijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En ook als je luistert en je geeft ook, sommige dingen hoef je niet te vermelden. Sommige mensen geven ook heel veel, maar ze vermelden niet. Dat is ook mooi. Alles wat je vanuit de juiste intentie doet, is al een gift. Maar ik ben benieuwd als jij zelf ook dingen doneert. Nou, laat via de NPO luisteren.
1: Ja, laten we erover babbelen. Ja. Want er is laatst ook een luisteraar geweest die in mijn Instagram DM had gevraagd of ik had zijn adres gegeven. Of ik wat pennen en schriftjes bijvoorbeeld over had. Uiteindelijk had ik er geen, dus ik heb ze gewoon gekocht. Ja. Zei hij nog dat je ook weer niet hoeven doen. Maar die ging naar Tanzania om daar bijvoorbeeld aan scholen, om dat aan die kindjes te geven. Dus ja, er zijn vast meer luisteraars die dit soort dingen doen. Laat het ons vooral weten inderdaad wat Nando zegt in de NPO Luister-app.

man. Next level, man. Check daarom die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Voor new tunes en new music. Deze dame moet je in de gaten houden. Komt uit New York City. Tina, Round the World. Hola.

0: Amang. Zoetigheid voor je oren. Irma, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Ja, in Canada wordt ChatGPT aangeklaagd voor hun rol bij een dodelijke schietpartij. Nou, daar vertel ik je zo meer over.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: kleine textielbak.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
8: kijk.
6: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
1: In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
10: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
0: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.

0: Hilversum 3. Irma, goedemorgen.
1: Morgen. Vandaag gaat het verbod op producten uit Israëlische nederzettingen in. Het gaat om producten die uit de illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Die mogen in Nederland niet meer worden verkocht. Ik hoor je denken, wat koop ik dan wat daar vandaan komt? Nou, correspondent Lennart Zwolfs die weet om wat voor spullen het gaat.
2: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaan-oever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
1: Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn producten die van de westelijke Jordaan-oever komen niet meer te koop. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie stelt dat een dodelijke schietpartij van eerder dit jaar voorkomen had kunnen worden. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood. Ze bereidde die schietpartij voor met hulp van ChatGPT. Zo legde ze de chatbot verschillende scenario's met wapengeweld voor. Haar account werd daarop geblokkeerd, maar de politie werd niet ingelicht. En daardoor kon ze met een ander account alsnog plannen maken en dus ook uitvoeren. Dick Advocaat is begonnen aan zijn allerlaatste jaar als bondscoach van Curaçao. Hij staat voorlopig nog voor de groep, maar stopt er halverwege volgend jaar mee.
3: Het zou goed zijn, en daar doelen ze al een beetje op, als op een gegeven moment dat ze ook met eigen mensen dit gaan doen. Mensen die van het eiland komen. En dat zou op zich ook een hele goede zaak zijn.
1: Na het WK-avontuur van Curaçao afgelopen zomer is plaatsing voor de Gold Cup in 2027 het volgende doel. Komende vrijdag speelt de Blue Wave tegen Costa Rica. En het weer, we krijgen een grijze dag met in het noorden van het land hier en daar een buitje. En het wordt een graad of 19.
4: Fernando. NASA, featuring this thing, Gilly Gilly.

0: R&B shit. Henky T en KM.
1: Yo, Fernando voor Waka Fair. None. Mr. Goodfest. Oh,
2: yes, yes, Phonix.
1: Goedemorgen.
2: This is...

0: veel studenten gaan nu hun college gewoon naar huis om bij hun ouders te slapen. Emma's eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden struggelde ook met het vinden van een kamer. Emma, good morning.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Emma. Ja, jij hebt dus 2 jaar gezocht naar een kamer. Kun je wat vertellen over die zoektocht en je gevoel daarbij?
1: Ja, nee, inderdaad. 2 jaar geleden heb ik me al ingeschreven bij de studentenhuisvesting. Omdat ik al voorbereid was dat de kamerzoektocht 2 jaar later moeilijk zou worden. En toen ben ik voor de zomer begonnen met hospiteren. Eigenlijk op de dag van mijn laatste eindexamen ben ik al naar Leiden gegaan. En dat begon toen heel leuk. Toen was het iets leuks van, ik ga lekker op kamers. Maar na de zomer, toen de introweek begon en toen toch wel het studiejaar dichterbij kwam, werd het ook wel een beetje stressvol. Want je wil gewoon heel graag een kamer. En elke keer na zo'n hospiteeravond, als het dan niet lukt, krijg je wel de teleurstelling van, het is weer niet gelukt. En dan moet je jezelf toch wel weer oppakken van, oké, we gaan door en we gaan nog een keer proberen. Dus
2: vooral heel veel teleurstelling wat je dan voelde. Want zo'n hospiteeravond is dat je eigenlijk jezelf een beetje moet verkopen, toch? Dus dat je dan in dat studentenhuis gaat zitten en gaat vertellen over jezelf. Dus dat lijkt me ook best wel moeilijk als je daar elke keer een afwijzing in krijgt. Dat voelt misschien toch ook wel persoonlijk op een gegeven moment.
1: Ja, klopt, inderdaad. Als je dan elke keer ga je erheen, nou, dan kunnen het wel zijn dat er 20 meiden zijn. En dan moet je wat over jezelf vertellen. En natuurlijk is de kans dan heel klein, maar het voelt toch wel een beetje persoonlijk als je wordt afgewezen. Want dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf, van ligt het aan mij?
0: Ja, bizar man. Maar even voor de duidelijkheid, want toen je nog bij je ouders woonde, moest je 2 uur reizen voor je studie. Dat is insane. Wat voor impact had dit op je hele studentenleven?
1: Als ik dan een avondje uit was, dan voelde je of bezwaard dat je altijd vriendinnen moest vragen. En dat mocht dan wel, maar ja, je bent toch afhankelijk van diegene. En als je weer naar huis moest, dan ben je eigenlijk de hele avond aan het checken van wanneer gaat de laatste trein, wanneer moet ik gaan. En dan moet je dus nog 2 uur 's avonds 's nachts naar huis reizen, waardoor je heel erg laat thuis bent. En het is ook niet heel fijn om in je eentje dan nog over het station te lopen en in je eentje in de trein. Dit is

0: nachts. En dan moet je dus weer super vroeg op, omdat je weer 2 uur heen moet reizen om je eerste college te halen. Dus dat is eigenlijk niet te doen.
1: Enige voordeel wat ik me kan voorstellen, dat ik gewoon lekker thuis zit en dat mijn moeder me helpt met mijn broodjes smeren en dat ik geld bespaar.
2: Ze is geen 6, hè, broodjes smeren.
1: Nou, als je mama even lief aankijkt, mama.
0: Ja, nee, dan word je wel goed verzorgd, hoor.
2: Ja, dat weer wel. I love that. Maar het is ook wel heel lekker om die zelfstandigheid te voelen. Want Emma, jij hebt dus nu, gefeliciteerd trouwens, eindelijk dus wel die kamer.
0: Dankjewel.
2: Hoe denk je dat jouw studentenleven gaat veranderen nu je die dus wel hebt? Geen broodjes meer van mama, maar wat zijn dan wel de voordelen?
0: Nou, ik denk dat ik lekker optimaal kan genieten van het studentenleven. Thuiskomen wanneer ik wil. De deur uitgaan wanneer ik wil. Je kan mensen bij je uitnodigen als jij dat wil. En natuurlijk de gezelligheid van een studentenhuis. Dus ik heb heel veel zin om iedereen uit het nieuwe huis te ontmoeten en gezellige dingen mee te doen. En je hebt ook gewoon een lekker plekje waar je, zeg maar, jezelf, je eigen plekje waar je jezelf kan terugtrekken. Dus dat is ook wel heel fijn, dat je niet altijd op de universiteit hoeft te hangen.
1: Oké, nee man, alleen maar love man. Emma, dankjewel. Meer party time voor jou. Where's the party at? Where's the party at? Nou, zometeen spreken we ook nog met een onderzoek over de voor- en nadelen van uit huis gaan. En waarom steeds minder studenten op kamers zitten. Dat hoor je zometeen, maar...

0: Good Morning. Als je net intuned, waren net Emma aan de lijn. Die 2 uur van deur tot deur moest reizen voor haar studie. Unbelievable. Steeds minder jongeren gaan het huis uit, maar is dat eigenlijk erg? Nou, dat hebben we nagevraagd bij Lisa. Die is onderzoeker naar studentenwelzijn. Nou, waarom blijven steeds meer mensen thuis wonen?
1: Dat klopt. Ik doe onderzoek naar studentenwelzijn en daarbij ook naar of studenten thuis blijven wonen of op zichzelf gaan wonen. Ja, en de reden dat veel meer studenten thuis blijven wonen. Je zag al een beetje een trend in de coronaperiode dat veel studenten ook online onderwijs hadden. En dat is eigenlijk ook voor een deel van de studenten ook zo gebleven, dat ze vervolgens niet meer op kamers gingen. Maar een van de grootste redenen dat veel studenten thuis blijven wonen is natuurlijk ook de woningcrisis. Dat het moeilijk is om een kamer te vinden of een studio. En dat het ook heel erg duur is voor heel veel studenten.
2: Oké, maar wat zijn dan volgens jou de pros en cons van ook echt uit huis gaan?
1: Wat zijn de pros en cons van het uit huis gaan voor studenten? Best wel bekende pros zijn dat je een stukje zelfstandigheid krijgt, een stukje vrijheid. Je leert een huishouden runnen. En er eigenlijk alleen voor te staan of misschien samen met huisgenoten een woning te delen. Dus ook... Die dynamiek leer je dan. Maar er zijn ook wat cons. En dat verbaasde me ook in eerste instantie in het onderzoek. Wij zien eigenlijk bijna ieder jaar dat studenten die uitwonend zijn meer te maken hebben met stress, emotionele uitputting, eenzaamheid. We zien dus best wel een grote groep studenten die op zichzelf gaan wonen en eigenlijk dan alleen in hun studio zitten. Weinig aansluiting vinden. En dat is dan wel een negatief. Ik wil niet zeggen effect. Want het een hoeft niet per se tot het ander te leiden. Maar we zien dus wel dat er uitwonende studenten meer last hebben van mentale klachten. En dat kan ook te maken hebben met dat we ook zien dat uitwonende studenten meer moeten werken om rond te komen. Het huishouden kost ook veel tijd. Dus dat daardoor toch meer stressoren zijn die dus ook van invloed zijn op hun welzijn en eventueel zelfs ook studieprestaties.
0: Ah, duidelijk. Oké. Maar wat zou je voor tips geven aan studenten die op zoek zijn naar een kamer, maar toch niet geïsoleerd willen raken?
1: Wat voor tips heb ik voor studenten die op kamers willen gaan wonen of in een studio willen gaan wonen, maar niet geïsoleerd willen raken? Nou, één heel erg belangrijk ding is dat kijk niet alleen maar naar de woonruimte, naar de plek waar je gaat wonen, maar ook dat je bedenkt van hoe ga ik hier ook mijn sociale netwerk opbouwen? Zijn een bepaalde vereniging, bepaalde sportclubs waar ik kan aansluiten? Een ander belangrijk ding is ook dat het stukje verbondenheid met je opleiding, andere studiegenoten, is belangrijk. Maar als je ook ergens mee zit, dat je ook bijvoorbeeld snel aan de bel trekt bij bijvoorbeeld docenten of bij een decaan. Ook dat soort gesprekken kunnen helpen om je meer thuis te laten voelen. Dat er iemand is die naar je omkijkt. Je kan misschien ook tips aandragen van wellicht activiteiten die er op de campus of op de school gebeuren. Dus dat zijn hele belangrijke dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je niet alleen op een kamer zit. Maar trek aan de bel als je ergens mee zit. En bedenk ook van wat kan ik doen naast mijn studie om toch betrokken te worden met de omgeving waar ik ben. Of dat nou in de omgeving is van de woning, van je opleiding, van de studie of de nieuwe stad waar je in woont.
0: Dankjewel Lisa, onderzoeker naar studentenwelzijn.

0: Zometeen spelen we de moordende minuut, hè? Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. En als dat lukt, is het Hoemba ja. Lukt het niet, is het Hoemba nee. En dan komt er een kaper, en dan komt er een piraat. En dan is het en is klaar. Maar, we houden bij het positieve. We gaan beginnen met de kwalificatievraag. Wie hoor je naast broederliefde op de track? Ik was al binnen. Wie hoor je naast broederliefde op de track? Ik was al binnen. Dat antwoord via de NPO Luister-app. En daarna spelen we de moordende minuut.
1: Maar sinds ik daaruit ben gekomen, gewoon ook heel veel volwassen mensen. Gewoon alle mijn ouders kunnen zijn, zeg maar, die dan iets hebben aan te merken op

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik het wel.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Shakira met Burna Boy. Die, die. We krijgen het WK-gevoel weer, hoor. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regenbuien. Ook vanmiddag grijs, grauwig. Ja, het is wat het is, hè. Earl Grey thee weer. De temperaturen liggen rond de 16 en 21 graden. Maar we hebben Irma in de beelden. En om ons in ieder geval te vertellen wat er gebeurt in de wereld van de actualiteit. Goedemorgen, Irma.
4: Ja, goedemorgen. Er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS. Dat vinden Nederlandse drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen volgens Greenpeace in ongeveer een derde van het drinkwater.
5: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
4: Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus in het drinkwater erg hoog. En misschien kun je over een tijdje wel met een elektrisch vliegtuig op vakantie. Want elektrische passagiersvluchten zijn weer een stapje dichterbij. Een toestel met plek voor 30 mensen heeft in de VS een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. Een geweldig moment, zegt deze expert tegen BNR.
6: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
4: Ja, de testvlucht bewijst volgens hem dat elektrische commerciële vluchten mogelijk zijn.
3: Ik vind dat toch wel een beetje spannend, als ik eerlijk ben. Zeg maar, een passagiersvliegtuig met een batterij waarvan je denkt, kijk, als mijn auto op een gegeven moment batterijloos is, dan zet ik hem aan de kant. Ja, het is wat het is.
7: Maar je bent overal aan. Ik heb ook in Amerika heb ik steeds de Uber gepakt zonder een chauffeur erin. En de eerste keer dacht ik, red mij alsjeblieft en ik ga dood binnen 5 minuten. Maar ja, de volgende ritten daarna was ik er helemaal aan gewend. Je went er gewoon aan.
3: Nou, ik laat eerst heel veel andere mensen het uitproberen. En dan probeer ik het later, wanneer het echt perfect werkt. Zullen we doen?
4: Daarom duurt het ook al zo lang. Daarom zijn ze er nog niet. Omdat het aan heel veel testen moet voldoen. Ja. En heel veel certificaten. Dus ja, ze gaan het ook niet zomaar proberen.
3: Ga maar
4: mensen
3: lekker testen, jongens. Ik hoor het later wel, wanneer het allemaal echt werkt.
4: Ja, en als je al onderweg bent deze ochtend, dan heb je het al gezien. Het is nu echt herfst. In Zeeland is dat het moment waarop alle strandhuisjes weer worden weggehaald. En de eerste huisjes die gingen vanochtend op transport naar de opslag in Biggekerken. Balen voor de eigenaren, maar toch.
8: Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad.
9: Weemoedig worden ze van, maar ja.
8: Ja, is dat zo?
9: Ja, ik kom van kleins af aan, kom ik hier. Met heel veel plezier.
8: Ik zie zelf al traantjes. Ja. Het is zelfs is het emotioneel om dit te. Ja,
9: ja, ik kom hier heel graag. En ja, altijd een cadeautje.
3: Cadeautje. The gift that keeps on giving is Shakira Burna Boy died.

0: heerlijk, exotisch, fresh. Ja man, ik hou van deze tune, man. Lekker bezig, we gaan de moordende minuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Heel simpel. Dat is zo simpel als het strikken van je fetus. Je moet gewoon, ik geef jullie de tijd om 10 vragen te beantwoorden. We hebben Jason aan de lijn.
1: Goedemorgen
0: Jason!
1: Hey, we zijn er.
0: Jij wil sokken.
1: Hoort u mij?
0: Jij wil sokken.
1: Ja, wij willen sokken.
0: En we? Wie is we?
1: Ik en mijn zoon willen de sokken. Mijn zoon en ik.
0: Ah, wat leuk.
1: Wil je de beker? Heb je ook een beker? Wat wilde je, beker? Nee, toch, we hebben de sokken dit keer volgens mij.
2: Ja, het is nu voor sokken inderdaad. Maar ja, weet je, hij heeft wel een winnaarsmentaliteit dat hij gewoon elke prijs wil. Dus dat is goed.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, wij doen ons best.
0: Nou, heerlijk,
1: elke
0: man.
1: Ochtend, wij spelen elke ochtend omdat hij zegt van papa, jij moet voor me winnen en kan mijn best doen.
2: Dat is echt nice. Leuk.
0: Wat leuk. Oh, ja, de auto.
2: Ik vind het spannend voor jullie.
1: We zitten in de auto en we komen waarschijnlijk te laat op school om mee te spelen. Maar
0: hey,
1: we zijn
0: legendary,
2: kijk,
0: man.
2: Oké, laten we het snel doen.
0: Let's go.
3: De moordende minuut.
0: Wie hoor je naast broederliefde op de track? Ik was wel binnen. Juist.
1: Frenna.
0: Wat is de naam van de wasbeer uit Guardians of the Galaxy?
1: Bas.
0: In welke eeuw leven we nu?
1: 20ste eeuw?
0: Nee. De andere. Op welk vinger draag je een trouwring?
1: Ringvinger.
0: Van welk supermarkt is de afkorting AH?
1: Albertijn.
0: Van welk boon wordt chocolade gemaakt?
1: Cacao. Cacaoboon.
0: In welke stad staat de Kuip?
1: Rotterdam.
0: Wat is de titel van het dikste van Antoon, Culas en Boef?
1: Pas.
0: Hoeveel minuten zitten er in 3 kwartier?
1: 45 minuten.
0: Welke kleur is SpongeBob?
1: Geel. Ja toch? Hebben we hem?
0: Volgens mij.
1: Zing de Humbaya dan.
0: Volgens mij. Legendary! They know what's up! We gaan het vertellen, want we moeten het netjes even bekijken. Het zijn er 7!

0: Teamwork ben naar mijn bezig. Week, hè?
1: Teamwork makes a dream work. Je hebt je zoontje gelijk blij gemaakt.
2: Hoe heet je zoontje?
0: Ja, hoe heet je?
3: Aiden.
0: Aiden.
2: Goed gedaan, Aiden. Gefeliciteerd met je sokken.
0: Zeg je dan?
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, schat. Alsjeblieft, alsjeblieft. De naam van de wasbeer uit Guardians of the Galaxy is Rocket. In welke eeuw leven we nu? De 21ste eeuw. De titel van het dichtsel van deze week, Antoon Culas en Boef, is 100 tranen.
0: Nou, dat had ik nooit te weten.
1: Maakt niet uit, maar je hebt er 7 goed. Jullie hebben gewoon gewonnen, hey, krijgen die paarse sokken. Dus
2: ga maar gauw naar school. Ga maar snel, snel. Anders geef ons maar de schuld, Aiden.
0: Ik ben racen naar school.
2: Heel gauw, heel gauw.
0: Hé, dankjewel.

nieuwe geluiden, frisse sounds. Nandelijk Sound System, de playlist with the hottest tunes, baby. Check en volg die playlist, dan ben je altijd up-to-date. Tunes die je kan gebruiken als je de gym in gaat en denkt van... ja man, ik wil even variatie. Geniet ervan. De volgende song die staat bij mij sowieso op repeat.

0: vieze tune, man. Vieze tune. Heerlijk. Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, een flinke crash gisteravond bij een McDonald's-filiaal in Brabant. Vertel ik je straks meer over.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Kopman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Pedel kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Relatiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: It's complicated met Jay.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister app.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 10 voor half 9, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zometeen overheerlijke mix van Miguel Caidel. Is Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren flink gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 tot 15000. Deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: EHBO-cursussen worden nu op 20 plekken in Nederland gegeven en soms wordt het vergoed door je zorgverzekering. In Udehout in Brabant is een auto vannacht gecrashed op een filiaal van de McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vloog de auto in brand en de 3 inzittenden vluchtten een weiland in. De politie ging naar ze op zoek met tientallen agenten en honden. 2 van de 3 inzittenden werden opgepakt, maar waarom de politie hen achtervolgde is niet bekend. Donato van 21 jaar uit Brabant heeft zijn... Donato van 21 jaar uit Brabant heeft een Europese titel gepakt. Ja, op een bijzondere sport, suppen. Waar anderen op een zomerse dag misschien rustig op hun subboard staan, gaat hij als een speer. De European Sub League bestaat uit 6 races en daarvan was Donato de snelste bij de sprint. Hij deed 5 minuten over 1 kilometer. Achteraf werd hij geïnterviewd voor een buitenlands medium en het was een emotionele winst, zei hij.
4: I felt I gave everything. Maybe you can tell by my voice, I, you know, cracking up voice and so many emotions coming together.
2: Zijn volgende doel is het WK in Italië. Dat start op 14 oktober. En het weer, we krijgen een grijze en herfstige dag. In het noorden van het land kan hier en daar een buitje vallen en het wordt een graad of 19.

0: kan je zeggen. De dag begint bewolkt en er is zelfs kans op lichte regenbuien. Ook vanmiddag grijs-grauw, Earl Grey weer. De temperaturen liggen rond de 16 en 21 graden. Emma van NOS op 3, good morning.
1: Goedemorgen. In ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden brillen met een camera verboden moeten worden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Ze zeggen ook dat beelden die met zo'n camerabril gemaakt worden niet zomaar gedeeld mogen worden. Ook mensen die toevallig in beeld komen hebben recht op hun privacy. Je moet ervan uit kunnen gaan dat je niet gefilmd wordt zonder dat je het doorhebt, zegt de toezichthouder. En een student die vorige week de Hitlergroet deed in een collegezaal is weggegaan uit Nederland. Vorige week zorgde de student van 18 voor onrust in een volle collegezaal van de Technische Universiteit Eindhoven, omdat hij beledigende en racistische opmerkingen maakte en de Hitlergroet deed. Hij is nu het land uit en wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het OM weten. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. En na overleg met de student en zijn vader is besloten dat hij in zijn thuisland hulp moet zoeken. Waar hij vandaan komt, maakt het OM niet bekend. En Hives is terug. Binnenkort kan je weer krabbelen, glitterplaatjes sturen of respect geven. Krantenuitgever Mediahuis blaast het platform nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat bijna 60% van de Nederlanders die comeback wel ziet zitten. De website verdween in 2013. En misschien ken je dit fragment nog wel van Antje uit Enschede, die er kapot van was dat Hives stopte.
2: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Valt heel veel weg. En heel veel mensen op Hives. Ik stuurde elke dag een krabbel in. Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes, je kunt hele lange credits plaatsen. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
1: Ja, Antje kan dus weer een account aanmaken. En volgens Hives hebben ruim 10.000 mensen dat al gedaan.
0: Maar dat gaat wel snel. Maar mensen hebben dus behoefte aan de oude stoffige Hives. We zitten toch op de Instagram en de Facebook. Wie zijn deze mensen?
3: Nou ja, misschien die dame van net wel. Die wil weer glitterplaatjes sturen, Nando.
0: Oh.
1: Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk toch dat misschien 50-plussers vooral wel een fijn gevoel nog van Hives krijgen.
0: Oké, ja, zijn relaties ook ontstaan, de Hives-babies. Ja, mensen gingen toch daten via Hives?
3: Echt?
0: Ja, gewoon nog krabbeltje en voordat je het weet heb je een glittertje meegenomen.
1: En dan kreeg je een respect en dan was een soort flirten, toch?
0: Ja.
3: Oh, nou, die heb ik niet meer. Ik was te jong, denk ik, toen het al wegging.
0: Ja, maar dit was de toer.
3: Nobody slid on my Hives.
0: Hi.
3: Nee.
0: Fernando. Blijf rustig, ontspan, het is KM. Good morning.

0: Come on, Jonah Fraser en Jay On. A very, very, very good morning. Steeds minder studenten gaan uit huis. En dat heeft meerdere redenen. Het is te duur of moeilijk om aan een kamer te komen. Vanochtend spraken we met Emma, eerstejaarsstudent aan de Universiteit Leiden. Ze struggelde ook met het vinden van een kamer. Maar na 2 jaar is het haar eindelijk gelukt. Luister even.
1: Hey, goedemorgen Emma. Jij hebt dus 2 jaar gezocht naar een kamer. Kun je wat vertellen over die zoektocht en je gevoel daarbij?
2: Ja, nee, inderdaad. 2 jaar geleden heb ik me al ingeschreven bij de studentenhuisvesting. Omdat ik al voorbereid was dat de kamerzoektocht 2 jaar later moeilijk zou worden. En toen ben ik voor de zomer begonnen met hospiteren. Eigenlijk op de dag van mijn laatste eindexamen ben ik al naar Leiden gegaan. En dat begon toen heel leuk. Toen was het iets leuks van ik ga lekker op kamers. Maar na de zomer, toen de introweek begon en toen toch wel het studiejaar dichterbij kwam, werd het ook wel een beetje stressvol. Want je wil gewoon heel graag een kamer. En elke keer na zo'n hospiteeravond, als het dan niet lukt, krijg je wel de teleurstelling van het is weer niet gelukt. En dan moet je jezelf toch wel weer oppakken van oké, we gaan door en we gaan nog een keer proberen. Dus
1: vooral heel veel teleurstelling wat je dan voelde. Want zo'n hospiteeravond is dat je eigenlijk jezelf een beetje moet verkopen, toch? Dus dat je dan in dat studentenhuis gaat zitten en gaat vertellen over jezelf. Dus dat lijkt me ook best wel moeilijk als je daar elke keer een afwijzing in krijgt. Dat voelt misschien toch ook wel persoonlijk op een gegeven moment.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Als je dan elke keer ga je erheen, nou, dan kunnen het wel zijn dat er 20 meiden zijn. En dan moet je wat over jezelf vertellen. En natuurlijk is de kans wel heel klein, maar het voelt toch wel een beetje persoonlijk als je wordt afgewezen. Want dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf, van ligt het aan mij?
0: Ja, bizar man. Maar even voor het duidelijke, want toen je nog bij je ouders woonde, moest je 2 uur reizen voor je studie. Dat is insane. Wat voor impact had dit op je hele studentenleven?
2: Dus dat als ik dan een avondje uit was, dan voelde je of bezwaard dat je altijd vriendinnen moest vragen. En dat mocht dan wel, maar ja, je bent toch afhankelijk van diegene. En als je weer naar huis moest, dan ben je eigenlijk de hele avond aan het checken van wanneer gaat de laatste trein, wanneer moet ik gaan. En dan moet je dus nog 2 uur 's avonds 's nachts naar huis reizen, waardoor je heel erg laat thuis bent. En het is ook niet heel fijn om in je eentje dan nog over het station te lopen en in je eentje in de trein zitten 's nachts. En dan moet je dus weer super vroeg op, omdat je weer 2 uur heen moet reizen om je eerste college te halen. Dus dat is eigenlijk niet te doen.
0: Enige voordeel wat ik me kan voorstellen, dat ik gewoon lekker thuis zit en dat mijn moeder me helpt met mijn broodjes smeren en dat ik geld bespaar.
1: Ze is geen 6, hè, broodjes smeren.
0: Nou, als je mama even lief aankijkt, mama.
2: Ja, nee, dan word je wel goed verzorgd, hoor.
0: I love that.
1: Maar het is ook wel heel lekker om die zelfstandigheid te voelen. Want Emma, jij hebt dus nu, gefeliciteerd trouwens, eindelijk dus wel die kamer.
2: Dankjewel.
1: Hoe denk je dat jouw studentenleven gaat veranderen nu je die dus wel hebt? Geen broodjes meer van mama, maar wat zijn dan wel de voordelen?
2: Nou, ik denk dat ik lekker optimaal kan genieten van het studentenleven. Thuiskomen wanneer ik wil, de deur uitgaan wanneer ik wil. Je kan mensen bij je uitnodigen als jij dat wil. En natuurlijk de gezelligheid van een studentenhuis. Dus ik heb heel veel zin om iedereen uit het nieuwe huis te ontmoeten en gezellige dingen mee te doen. En je hebt ook gewoon een lekker plekje waar je, zeg maar, jezelf, je eigen plekje waar je jezelf kan terugtrekken. Dus dat is ook wel heel fijn, dat je niet altijd op de universiteit hoeft te hangen.
0: Oké, nee man, alleen maar love man. Emma, dankjewel. Meer

0: Love Song, Chubby, Ronnie Flex en Bilal Heap. A very, very good morning. Ken of the Greatest in the building, was popping.
1: Yes, sir. Ja, het gaat lekker met jullie. Ja,
2: lekker, man.
1: Ja, een beetje vermoeid nachtje achter de rug, maar...
2: Oh, wat dan?
1: Wat hebben we gedaan? Ja, Puppy Lief, die is natuurlijk nog een beetje in de piepende fase. Dus dan moet je er minimaal één keer per nacht uit.
0: Had je erop gerekend dat dat zou gebeuren?
1: Ja, sowieso. Okay. Sowieso. Ja. Ja. Alleen je hoopt zeg maar mentaal dat het sneller gaat allemaal. Mm. Ja. Maar het is ook niet gek. Weet je, Puppy is 8 weken. Het is de tweede nacht bij ons. Ja. Ja, je kan niet verwachten dat hij al zelfstandig beneden gaat slapen. Dus dat moet je gewoon...
0: Maar slaapt hij erbij in een bed of zo?
1: Nee. Wel gewoon echt in een bench. Sorry, met alle respect. Er komt geen Dagoe in mijn bed.
2: Nee.
1: Vind ik echt een no-go. Nee, we hebben de bench hebben we naast het bed. Die hebben we dicht ook. Dat is ook echt waar samen.
0: Zij kijkt mee bij de acties.
1: Ja, helaas geen actie. Nee.
2: Normaal gesproken stellen mensen vragen als... Oh, heb je al een fijne band met je hondje? Is het gezellig in huis? En deze man komt met... Oh, dus hij kijkt mee.
0: Hij kijkt mee. Nou, als zij soapseries en series kijken.
2: Ja, vast. Netflix en chill.
1: Normaal gesproken is bij ons altijd raak op zon- en feestdagen. Maar ja, deze zondag kwam de hond.
0: Oh ja.
2: Die ging niet door.
0: Dat is de dagen dat je niet bij jou langs kan komen.
1: Nee.
0: En waarom kan ik langs komen? Zondag. Nee, maar bro.
1: Nee, bro. Volgende zondag is een ander koek.
2: Maar het gaat wel goed met het hondje. Ik wil het wel even weten hoor. Gaat het goed
1: ze doet
2: met
1: het oprecht hartstikke goed.
0: Aan
1: de dingen die ze doet, dat ze gewoon heel erg comfortabel is.
0: Zou dat dan Nala?
1: Ja, Nala ligt lekker gewoon te slapen. Ze wordt steeds drukker. Dus dat laat ook zien dat het goed is. Dus nee, voor de rest gaat alles goed. Maar dat is inderdaad gewoon, het is net een baby. Je moet gewoon heel veel aandacht nurturen. En dan gaat het vanzelf goed.
0: Wij doen het niet na, maar we genieten wel van jou.
2: Ja, we genieten van de zijlijn. Ik zag wel kleine oogjes. Ik dacht van, wat heeft hij gedaan op de maandagavond?
0: Hij heeft dat niet gedaan, want we dachten dat hij ging doen.
2: Nee, dus niet.
1: Gisteravond dacht ik nog, misschien is vanavond dan wel raak. Maar
0: Nee, bro, dat is klaar. Hij maakt het geluid van Nala. Waarschijnlijk was hij het.
2: Geen doggy.
0: Er gebeurt niks.
1: Dat had me wel geïnspireerd op een bepaalde manier, maar nee.
2: Maar nee,
1: didn't happen.
2: Er wordt niet gejankt. Nee.
0: Ik had laatst niet maar mogelijkheden. Maar wat heb je zo meteen?
1: Nou, misschien hebben jullie het afgelopen week ook meegekregen. Er zijn twee hele grote artiesten die zijn samen on tour. Chris Brown en Usher.
0: Ja.
1: Ja, de spanning lijkt een klein beetje te snijden on tour.
2: Ja, ik had ook al iets gezien.
1: Ja.
2: Maar ik begreep het niet helemaal. Want ik keek het net toen ik wakker werd om 4 uur 's ochtends. En ik dacht, iets met een kroon. Of zo.
1: Ja. Nou, ik kan je vertellen, de sfeer is net zo matig als Chris en Fruitigse shows. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. Natuurlijk tijdens Rewind.
2: Ik ga

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
6: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
4: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
10: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
11: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe dat...
12: Kijk.
10: Sugar, met Eleni Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heb jij een bedrijf, een side hustle, of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen? Dan is dit je side.

Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.

0: mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Het begon eigenlijk allemaal in groep 3.
3: De basisschool werd gepest.
2: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
4: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
5: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
6: Dat heeft zijn einde gemaakt, eigenlijk.
7: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: B. Het is een vraag die de afgelopen week weer een beetje naar voren is gekomen. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten zitten. Alleen daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Dit gaan we de komende tijd vaker horen.
2: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there, so we can't hear what the president's saying.
1: Ja, dat was president Trump vlak voordat hij zijn vliegtuig instapt, zonder dat hij de pers te woord kan staan. Want die zijn er niet. Grote nieuwszenders zoals ABC, CBS, NBC en Fox News doen niet meer mee aan dat soort persmomenten, omdat CNN en andere media het Witte Huis niet meer in mogen van Trump. Hij zegt dat ze nepnieuws verspreiden. De media zelf denken dat Trump hun kritische vragen niet leuk vindt. Alle pers blijft dus voorlopig weg en dat merken Amerikanen dus gelijk als ze de tv aanzetten. En de kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt. Daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdienen de gokbazen naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. Follow the Money weet meer over de hacker.
3: Het is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak als zij goksites tegenkwam waar iets mee was, die illegaal opereren, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
1: In Curaçao is er weinig controle en sommige van de goksites richten zich dan ook op kwetsbare spelers. De hacker zegt binnenkort de buitgemaakte informatie openbaar te maken. En misschien kun je over een tijdje wel met een elektrisch vliegtuig op vakantie. Want elektrische passagiersvluchten zijn weer een stapje dichterbij. Een elektrisch vliegtuig heeft in de Verenigde Staten een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. In het toestel is plek voor 30 mensen, maar nu zat alleen de piloot erin. De geslaagde testvlucht was een geweldig moment, zegt deze expert tegen BNR.
4: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes, die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
1: Hij denkt dat de eerste commerciële elektrische vluchten binnen nu en 3 jaar gaan vertrekken. En het weer, we hebben een grijzige, herfstige dag. In het noorden van het land kan een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 19.
0: Baga's onderweg.

lekkerste van de week. 100 tranen, Kulas, Anton en Boef. Zometeen tijd om in de prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. 2 tunes gemixt tot 1. Jij moet raden om welke het gaat. Maar eerst nog tijd voor Solo. Wake up.

Dit is Jonah Fraser samen met Shireen. In the morning. Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen door je speakers hoort knallen en je denkt bij jezelf, Quinna, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Ben je Fanix sokken rijker die best wel lekker zitten deze winter? Kan ik je garanderen, ja. Maar goed, voordat we daar zijn, eerst goed meeluisteren. Dit is namelijk de Morning Mashup van...

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Hartstikke leuk en gezellig als je sowieso meedoet. Maar je kan dus ook nog paarse Funnix sokken rijker zijn als je de eerste bent met die juiste antwoorden. You know where to be, NPO Luisterapp. Ondertussen T-Pain door je speakers met Bye.

Nelly, Ronny, Flex, Frenna met Populair. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen. De Morning Mashup. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Kom je net op kantoor aan of zit je net in de auto en heb je hem gemist? Speciaal

krijg als eerst een appje van Michelle die zegt My Love en Punta Cana, daar ben je naar op zoek. Dex die zegt Punta Cana en Long Time. En Jackie zegt Punta Cana en Louboutin. De vraag is, wie heeft het?

Af. Dat betekent dat Michelle de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En een Funnix goodie pakket, a.k.a. paarse Funnix sokken, Rijker is gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden, die zijn binnengekomen. Maar er kan er maar één natuurlijk de snelste zijn. Niet getreurd, morgen gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de morning mashup rond de klok van 10:15. Maar nu is het eerst tijd om richting die heerlijke Nederlandse era toe te gaan met Frenna Ems, Jonna Fraser. Dit is My Love, hier op Funnix.

Egyptian Hold Ya tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En samen zijn we de dinsdagochtend heerlijk aan het opstarten met heerlijke tunes, maar ook met wat fun facts. Cuffing season. Ja, dat komt er weer aan. De zomer die is bijna aan zijn einde. En zometeen heb ik een vrouwelijke artieste voor je, Klaas. En die heeft een tune gemaakt over juist niet cuffing season, maar juist buiten zijn. Wie het gaat, dat hoor je zo. Eerst nog tijd voor Toxic. Phonix.

0: Wij willen dus helemaal niets horen over die cuffing season. Nee, zeer zeker niet. Roxy Rosa is gewoon outside en dat wil ze voorlopig ook blijven. En toegeven moet ze ook doen, want de laatste tijd is ze goed bezig met het droppen van tunes. Dus zolang zij lekker outside blijft en die tunes blijft droppen, mijn blessing heb je. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Je luistert naar Rewind hier op Funix en we schakelen ook gewoon snel door naar heerlijke muziek. Wat dacht je van deze Chirac, Christian D, Ronnie Flex? Dit is Baddie. Gisteren
1: was een hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shawty can the codes, don't kiss and tell.
2: Yes, and then we went to that club and that club was super bacana.
3: Jacques Chirac.
4: Okay,

0: Bakkies.nl en level up your business.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Business Takkies wordt georganiseerd door Fannix in samenwerking met grote spelers en de gemeente Amsterdam Nieuw-West. Meld je nu gratis aan via businesstakkies.nl.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FannixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fannix Ads. Your city, your sound.
13: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
14: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city,

0: Unix.nl.
1: Met zometeen Maak Me Niet Heet, maar ook Nicky Jam ga je horen met Daddy Yankee. En aankomende donderdag is het zover vanaf nu. Deze september, elke laatste donderdag van de maand, is er een heel leuk evenement tijdens Rewind. Hoe het in elkaar steekt, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Eerst is het alleen tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen. Stop met het online delen van beelden die gemaakt zijn met een camerabril. Die boodschap komt van de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder zijn de dragers van zo'n bril met camera zich vaak niet bewust van de regels.
3: Bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op om huisregels te maken en om het daar te verbieden. En als AP zelf gaan we kijken, zijn er niet bepaalde aanpassingen in het ontwerp nodig, of is op termijn ook een verbod denkbaar?
2: Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 mensen gewond geraakt. Op 3 plaatsen zouden bedrijventerreinen zijn geraakt. En daarbij zou Rusland raketten en drones hebben gebruikt. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Dat melden persbureaus en Turkse media. De dader opende het vuur voor de ingang van de school. Het is nog onduidelijk of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. En dan ChatGPT, move over, want hier is Loes, een AI-bot gemaakt door de Groningse Janine.
4: Loes is een model wat dus getraind is op Nederlandse bodem, met Nederlandse data.
2: En dat is nodig volgens de makers, want Europa moet minder afhankelijk worden van Amerika op het gebied van AI.
4: Wat ik heel belangrijk vind is dat Europa zijn eigen AI krijgt en dat we dat met z'n allen aan bij kunnen dragen. We worden heel vaak bang gemaakt, hè, dat door Amerika bijvoorbeeld, dat wij als Europa dat niet gaan inhalen. Maar je moet ergens beginnen. Dus toen heb ik het gebouwd.
2: Nou, initiatieven zoals Loes zijn volgens haar nog maar het begin. Er zijn datacenters voor nodig, investeringen en mensen die begrijpen hoe AI werkt. En het weer, een grijze herfstige dag vandaag. In het noorden van het land kan hier en daar een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 19.
1: Quincy. Maak me niet heet, is onderweg. Eerst tijd.

0: Caro, Ronnie Flex, Voodoo tijdens Rewind op Phonix. En vanaf deze maand, september, elke laatste donderdag van de maand, is het tijd voor een fantastisch evenement, al zeg ik het zelf. Want aankomende donderdag is het weer tijd voor de...
1: De Phonix Rewind. Bingo!
0: Yes sir, elke laatste donderdag van de maand gaat de Phonix Rewind Bingo plaatsvinden. We hebben het al een keertje gedaan om even te testen van hey, hoe wordt het ontvangen? Hoe gaat het on air? Is het leuk? Hebben we leuke prijzen? En ja, we kregen zoveel positieve feedback dat we dachten laten we het even gaan uitwerken. Zodat we dit elke laatste donderdag van de maand kunnen doen. Dus als je eigenlijk een klein beetje slim bent op dit moment, zet het gewoon alvast in je agenda. Doe je gewoon notitie. Phonix Rewind Bingo. Superleuke prijzen die je gewoon kan winnen. De hoofdprijs is een persoonlijk item van mij. Welke het gaat worden. Dat ga je aankomende donderdag horen. Maar voor nu zou ik hem zeer zeker even met rood omcirkelen in je agenda. Dat gezegd hebben we er ook. Morgen www.phonix.nl/bingo. Daar kan je de bingo kaart gaan vinden voor aankomende donderdag. Dus aankomende donderdag, zorg dat je erbij bent. Download hem alvast morgen. Print hem uit. Zorg dat je hem gewoon lekker op je bureau hebt liggen. Of waar dan ook kan je lekker meeschrijven. En dan zou ik zeggen, als je het heel erg leuk vindt. You just gotta

voor een verhaal om te kunnen delen op werk zoals, of thuis, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen de vraag aan jou is wel, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die kan je er alvast lekker bij pakken. En dan kan je lekker snel mee reageren zometeen. En, nog iets leukers, een reactie kan ook tegenwoordig gewoon iets opleveren. Namelijk een bakkie bizar mok. Dus extra reden om mee te gaan doen. Voor het verhaal van vandaag gaan jij en ik naar Amerika. Hoe kan het ook anders? Een man die wilde gewoon even lekker in zijn eentje een Airbnb huren. Even me-time zou je denken. Alleen was die me-time wel van hele korte duur. Want in de avond had hij gewoon een vrouw mee naar huis genomen. Alleen wat de man niet door had, was dat er ook zoiets bestaat als beveiligingscamera's. En ja, die waren die avond zeer zeker aan het beveiligen. Op een gegeven moment kreeg hij ruzie met de host over extra kosten die gemaakt zijn. En ja, toen dacht hij bij zichzelf, weet je, fuck jou. Ik laat gewoon een hele slechte review achter. Alleen die Airbnb-host, die had hele andere bedoelingen toen. Die dacht, weet je, ik ga de camerabeelden erbij pakken. Alleen de vraag aan jou is, met welke reden heeft zij de camerabeelden erbij gepakt? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ik laat hem eventjes gewoon vrij, weet je? Gewoon geen multiple choice. Wat denk jij dat deze Airbnb-host met die beelden heeft gedaan? Welk plan had zij? NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het erin. Gaan we zo meteen checken of je het goed hebt. Ondertussen Dave & Tams met Raindance.

0: over een man die lekker een Airbnb had gehuurd. Die dacht eerst, nou, ik ben alleen, maar toen ging hij toch een beetje op boevenpad. Iemand meegenomen, Airbnb-host heeft vervolgens extra kosten gerekend. Hij dacht bij zichzelf, nee man, dat gaan we helemaal niet doen. Slechte review achtergelaten. En die Airbnb-host, die zei vervolgens, weet je, ik ga er wel eventjes iets mee doen. Alleen de vraag aan jou was, wat heeft die Airbnb-host met die beelden gedaan? Nou, de NPO-luisteraar is helemaal geëxplodeerd met antwoorden. Eigenlijk gaan ze allemaal wel redelijk dezelfde richting op, zoals die van Gino.
1: Ik denk dat ze de beelden op lijn heb gezet. En toen kwam zijn vrouw ook achter. Jammer joh.
0: Ja, die reactie is eigenlijk heel erg veel binnengekomen. Ik zie Martijn, ze heeft de beelden gebruikt om die vervolgens naar zijn vrouw te sturen. Charlène naar zijn vrouw sturen / online posten. Nicky naar de vrouw toegestuurd van die man die het huurde, 1000%. Marjorie, ze heeft de beelden geplaatst om te laten zien dat het een gierige frek is die goedkoop is. En die wilt wippen. Hey, gruwelijk, maar ja, je hoort het. Redelijk dezelfde antwoorden die binnen zijn gekomen. Het gaat allemaal om een man die dus potentieel vreemd gaat. En de vraag is dat ook het juiste antwoord? Inderdaad, het is het juiste antwoord. Ze stuurde de beelden dus rechtstreeks zo naar zijn vriendin. En ja, een slechte review achterlaten is één ding, maar je relatie er ook nog eens bij verliezen. Ja, dan ben je echt een verliezer, gewoon op elk vlak. De man kon na het uitchecken ook meteen zijn relatie uitchecken. En naar omstandigheden is hij voorlopig gewoon nog niet ingecheckt.

Afrikaanse Vice met CK Emiliana. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. We zijn langzaam richting de middag aan het bewegen. Nog 10 minuutjes, dan is het zover en kan je hoogstwaarschijnlijk lekker gaan lunchen. Maar in de tussentijd heb ik nog een artiest voor je zometeen klaarstaan die een tune heeft gemaakt over een heartbreak met een vrouw. Ja, hoe kon ze nou zo harteloos zijn? Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor Cat Nuff met Mari. Phonics!

0: kon je zo harteloos zijn? Kanye West, Heartless, dat is Rewind op Phoenix. Zometeen samen heerlijk de middag opstarten. Maar niet voordat je geblest bent met het laatste nieuws. Je krijgt van Irma en NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, Hives is back. En het gaat lekker met de aanmeldingen. Ik vertel je zo op hoeveel ze zitten.
0: Hey shit, hier ben ik ook enthousiast voor. Ik ga ervoor zitten.
1: Lekker.

0: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Popfun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus.
6: Ja, weet kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
10: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
11: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
12: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Met zometeen de dikste van de week, maar ook de nummer 1 uit de Funnix X-chart. Kortom, samen heerlijk de middag opstarten. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede middag.
2: Goedemiddag. Er is 7 jaar cel geëist tegen de verdachte van de explosie in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eist die straf tegen Jalal O. Hij is de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden meerdere huizen verwoest. De verdachte was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt dat hij daar cocaïne verwerkte. En daarnaast vindt het OM dat O de ontploffing heeft veroorzaakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet genoeg. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen van de gevangenissen. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar de DJI wil strengere maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Ja, en daarmee schuwt de DJI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt de DJI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
2: Elektronische enkelbanden zijn een gevoelig puntje in Den Haag. Vooral VVD is er tegen. Het cellentekort kan de komende jaren oplopen tot 1700. En ik zei het al, het gaat lekker met de aanmeldingen voor de nieuwe Hives. De teller staat binnen een paar uur al op ruim 10.000 nieuwe accounts en het loopt rap op. 13 jaar geleden stopte het sociale netwerk omdat het aan alle kanten werd ingehaald door Facebook. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nu nieuw leven in, omdat uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte aan is, een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Verslaggever Sander Bellekom die peilde de reacties op de Hives terugkeer.
4: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
5: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
6: Nee, ook niet. Nou, dat schrik ik.
4: Ja. Hoezo?
6: Nou ja, dat Hives is toch, dat is toch die ziekte, hè?
4: Nee, Hives is een social media platform.
6: Oh nee, sorry, wat is dit? Een soort van het eerste social media platform voor mijn gevoel. Ja, was leuk. Ja, dat is het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en wat deed je eigenlijk nog meer?
5: Nou, banaantjes sturen, van die emoticons, toch?
4: De dansende banaan.
5: De dansende banaan was het, ja.
2: Ja. Ja, dus binnenkort kunnen we weer krabbelen, respect geven en glitterplaatjes sturen.
7: Heb ik eventjes wel voor de goede orde gehoord dat iemand dacht dat Hives een ziekte was?
2: Ja, dat heb je goed gehoord. Ja, ik denk dat het toch een soort generatiekloofje is misschien.
7: Hey, deze generatiekloof is different, dat weet ik wel.
2: Ja, heb ik het weer nog voor je. Grijzer wordt het niet. Overal is het bewolkt vandaag en in het noorden ook kans op motregen. Het is 16 tot 21 graden.
0: Nummer 1 uit de Funnix X-chart hoor je zo. Eerst tijd voor Sunshine.

0: 100 tranen. En ja, we horen veel over Diddy. Maar hoe zit het met die ene vrouw?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
2: Ik denk dat de afgelopen periode nog best wel veel nieuws naar voren is gekomen over Sean Diddy Combs, a.k.a. P. Diddy. Hij is natuurlijk veel besproken de afgelopen periode. Zijn Netflix-documentaires over hem uitgekomen. Zit nu nog achter slot en grendel, maar er komen ook berichten naar buiten dat hij hoogstwaarschijnlijk vervroegd vrij gaat komen. Ik denk dat we daar niet blij mee moeten zijn, zo eerlijk moet ik ook zijn. Kijk, ik ben een fan geweest van de muziek die hij heeft gemaakt, maar als persoon zijnde walg ik natuurlijk van alles wat hij heeft gedaan. En met één vrouwelijke artiest heeft hij het echt heel erg bont gemaakt. Als je die video footage hebt gezien, dat zag er niet best uit. Die heb ik zometeen voor je klaarstaan met ook de vraag, hoe gaat het überhaupt met haar? Daarover dus zometeen meer. Eerst tijd voor Nelly Furtado en Timbaland met Promiscuous.

0: er Rob en Raf. En hoe is het uiteindelijk met die vrouw die Diddy echt vreselijk heeft toegetakeld?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Dat P. Diddy al een tijdje in de bak zit, dat nieuws zal je waarschijnlijk al lang weten. Als je dat niet weet trouwens, heb je ook echt onder een steen geleefd. Maar goed, hoe gaat het nu met de vrouw die hij vreselijk heeft toegetakeld? Namelijk met Cassie. Nou, mocht je fan zijn van de artiesten, dan heb ik in die zin goed nieuws voor je. Naar omstandigheden gaat het gewoon goed met haar. Ze geniet gewoon van de tijd met haar partner en met haar drie kinderen. Ze woont ver buiten de VS, gewoon lekker ver van alle media-aandacht en natuurlijk van alle Diddy-drama. En ik denk ook uiteindelijk dat een hele goede keuze voor haar is. Weet je, alsof je opnieuw aan een leven begint. Wat dat betreft, binnen hoever ik alles kan weten wat ik weet, heeft ze natuurlijk ook wel gewoon een tweede kans verdiend. Ik ben blij dat ze die heeft gekregen. Maar ik vind het nog wel mooi om tijdens Rewind even terug te blikken naar die debuutsingle van haar waarmee ze de hele wereld overnam. Me and You, tijdens Rewind hier op Phonics.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat.
0: De
1: nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die is altijd gewoon beschikbaar voor jou. Kan je altijd je gedachtegang droppen. Maar in dit specifieke geval heb ik gewoon een tune van je nodig. Ja, welke tune zorgt ervoor dat jij een energieboost krijgt deze dinsdagmiddag? Drop het in de NPO-luisterapp. En wie weet hoor je hem zo meteen voorbij komen. Tijdens kwart voor Quincy op Phonics.

0: Ronnie Flex tijdens Rewind op Phonix. En inmiddels is het 12:15. Elke werkdag wordt het dan tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En de allereerste die is binnengekomen komt van Bas. Die zegt, Quinna, kan je alsjeblieft Raining in Houston draaien? Die hoor je nu hier op Phonix.
1: All right, man.

0: ftx.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.

0: Soa's. Ja, dan dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een Soa checkie. Bestel je Soa-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: www.phoenix.nl.
1: We begonnen eigenlijk allemaal al in groep 3.
2: De basisschool werd gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
3: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
4: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
5: Dat heeft zijn einde gemaakt, Eeghoek.
6: Eindeloos gepest. Morgen, 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 3.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel ingaat. Daarbij vielen 3 doden destijds en werden huizen vernietigd. Jalal Ol was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat Ol de explosie heeft veroorzaakt.
1: In die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan. Waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar. Vinden we passend.
0: En morgen gaat de rechtszaak weer verder. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, door bijvoorbeeld met een hamer op hun kin te slaan om zo strakkere jukbeenderen te krijgen. Braden Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Steeds meer ouders met jonge kids doen een EHBO-cursus voor noodgevallen met hun kind. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 naar 15.000. En deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: En het marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is weer thuis. Vanochtend voer de haven van Den Helder binnen, nadat het een half jaar achter elkaar op zee was. Het oorlogsschip zou op missie gaan naar Hawaii, maar door de oorlog tussen de VS en Iran draait het schip vervolgens weer om. En vervolgens voer het richting het Midden-Oosten. En dat is wel even schakelen, vertelt de commandant.
3: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een mooi programma tegemoet gaan bij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
0: En nu zijn alle 200 bemanningsleden weer terug in Nederland. Een fijn moment.
3: Mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het weer vandaag overal bewolkt en in het noorden kans op motregen. Het is 16 tot 21 graden.

gepland met een dame waar hij dus mee bezig was. En ze wilde naar de bios toe gaan. Maar voordat ze die kant op gingen, liet hij haar zijn studio zien. Maar ja, zet een muzikant producer in een ruimte met een knappe verschijning. En dan weet jij allebei wat er gaat gebeuren. Precies dat wat er ging gebeuren. ATB begon een melodietje op de piano te spelen. Voor je het weet was hij gewoon een half uur lang aan het viben op een nieuw ideetje. Maar die date was op een gegeven moment helemaal klaar. Maar ze dacht, hey, gaan we nog een keer naar de bios? Allemaal leuk en aardig, maar we moeten gewoon nu vertrekken. Want we willen die film niet missen. Dus ATB die sloeg heel snel zijn ideetje sloeg die op zijn laptop. Maar dan moet je natuurlijk wel een goede titel hebben, toch? Wat had hij gedaan? Hij kijkt naar de klok. Hij ziet dat het 9 uur is. Hij dacht, ja, precies rond de klok van 9 p.m. werd dus Your Love geboren samen met Topic, A7S en ATB. Nu op

0: Okay. Lassa Fresh Christian D met Alles is Oké. Okay. Hier op Phonics natuurlijk, waar je zometeen Jonna Frezen en Chirac hoort met We're All Gonna Make It. En gisteren was het zo heet in de NPO Luisterrap dat Leon dit had ingesproken.
1: Maar er is no way dat ik 5k aan een meid ga uitgeven voor een ring.
0: Oeh.

0: Lange met Bottega hier op Phonics.
1: Ik snap dat er verwarring is met die verloving. Ik snap het. Maar er is no way dat ik 5k aan een meid ga uitgeven voor een ring.
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
0: De straten zijn heet, je hoort het heel goed. Een nieuwe lijncheck van de dag waarin we jouw favoriete tracks van jouw favoriete artiesten even onder de loep gaan nemen. En dit keer eentje die zomaar de soundtrack van jouw verloving kan worden, denk ik. Dave en Tams met Rain Dance. Mocht je Engels trouwens een beetje roestig zijn, vriendin van de show, die heeft het even vertaald voor je.
4: Beter dan Beyoncé. Ik vind Fiancé wel mooi klinken. Het heeft toch een beetje dat verlovingsringgevoel.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Maar beeld je heel even in, hè. Beeld je heel even in. Je bent al een tijdje met iemand samen. Het gaat zo goed dat jullie gaan trouwen. Je ziet de hele toekomst al voor. Je begint te sparen voor een verlovingsring. Alleen één ding. Je partner is een beetje high maintenance. Dus je kan natuurlijk niet zo 1, 2, 3 met iets van, ja, Lucardi aankomen, denk ik. Alleen, dan vind je zo'n ring niet zomaar in de koophoek van de IKEA. Want, hey, dingen zijn expensive, hè, tegenwoordig. Gemiddeld betaal je in Nederland tussen de, wat is het, 500, 2500 euro voor een verlovingsring. Daar kan je tegenwoordig gewoon een paar keer goed van vakantie. Eindstand, je koopt die ring, je portemonnee is leeg, je poept misschien 7 kleuren tijdens de aanzoek. En ze zegt, ja, all good. Alleen, nu is de discussie dus, wat is de schappelijke prijs voor een verlovingsring? En Leon die kwam in de NPO Luisterapp gisteren en die zei van, hey, allemaal leuk en aardig, maar 5k voor een verlovingsring, dat is crazy. Ik ga gewoon voor 200 euro naar de Lucardi. En Leon, ik begrijp het. Ik bedoel, moeten we echt een waarde hechten qua prijs aan een verlovingsring? Wel emotionele waarde, maar gewoon qua prijs. Dus daarom ben ik benieuwd hoe jij hiernaar kijkt vandaag. Wat is nou een schappelijke prijs voor een verlovingsring? Waarvan denk je, nou, is it.

0: Young Englands, Kans en Dior met laatste bericht. En wat is nou eigenlijk een goede prijs voor een verlovingsring?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check. Okay.
0: Want daar hebben we het over in de linecheck van vandaag. We zijn gedoken in de tekst van Dave en Tam's Rain Dance.
3: Better than Beyoncé. I like the sound of Beyoncé. You know it's got a little ring to it.
0: You know it's got a little ring to it. Zo'n verlovingsring. Hoeveel moet het nou kosten? Want ja, gisteren hadden we het erover in de show dat als je nou eenmaal verlovingsring hebt gegeven, dan is dat gewoon gegeven. Ook al gaat de relatie uit, verbreekt de verloving. En in principe, degene die de verlovingsring krijgt, die mag hem houden. Toen kreeg ik allemaal reacties in de NPO-luisteraar van: hé, maar Chris, allemaal leuk en aardig, maar 5000 euro voor een verlovingsring is crazy. Dus daarom nu ook aan jou de vraag. Wat is nou een goede prijs voor een verlovingsring? Robertino?
4: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, de prijs voor een verlovingsring, weet je. Dat is iedereen, voor iedereen is dat anders, weet je wel. Het is afhankelijk wat je portemonnee doet en wat je portemonnee zegt. Weet je, en ja, het geld wat je hebt, dat is de waarde wat zij waard is, lijkt mij toch?
0: Mm.
4: Na 10 jaar heb ik mijn vrouwtje een aanzoek gedaan. Weet je, dan speelt de prijs geen rol meer. Weet je, dus het is maar net wat je portemonnee doet, man. De ene die kan een tientje betalen en de andere die kan 10k betalen, weet je. Daar zit het verschil in.
0: Oké. Diallo heeft ook een hot take.
5: Goedemiddag, Chris. Ja, ligt eraan hoe dik je portemonnee is, toch? Mag minimaal wel vanaf 1000 euro, hoor, vind ik.
0: Dan hebben we ook Shirley binnenslide in de NPO Luisterapp. Zij schrijft: mannen die een verlovingsring onder de 5k aan me geven, hoef ik niet. Die zijn tantoeskeer. Ja, we listen and we don't judge, Shirley. Ieder zijn eigen ding natuurlijk. Vraagt ook even aan Rensley. Goedemiddag, man.
6: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Jij bent al 14 jaar samen met je vrouwtje. Ja. Wat was de prijs bij jou?
6: Mijn verlovingsring heeft maar 150 euro gekost.
0: Oké, 150 euro. En neem me even mee naar die gedachtegang. Van hoe ben je te werk gegaan in die tijd?
6: Ik ben op hoe ik het haar heb aangevraagd, bedoel je?
0: Nou, gewoon, je wil een verlovingsring, je hebt 150 euro betaald. Heb je heel erg nagedacht van ja, welk bedrag moet ik daar aan koppelen? Dacht je van nee, ik zie gewoon een ring, die is mooi en die koop ik.
6: Nee, ik ben gewoon naar de winkel gegaan en ik heb een mooie ring gezien en die heb ik toen gekocht en was toevallig 150 euro.
0: Ja. Oké, dus gewoon puur op het uiterlijk ben je afgegaan?
6: Ja, ja.
0: Oké. En je vrouw, wat vond zij ervan?
6: Die vond het, de ring wel mooi, maar het had niet zo duur gehoeven. 150 euro vond ze wel duur.
0: Oké, dus ze vond 150 euro duur. Maar dat vind ik interessant, want als ik naar NPO Luisterapp kijk, dan vinden mensen bedragen onder de 1000 euro vinden ze echt schandalig. Maar je hebt gewoon een vrouw die zegt van hé, luister, ik ben gewoon blij met wat ik heb gekregen en het had zelfs minder gemogen.
6: Klopt, zeker.
0: Vertel.
6: Ik vind die mensen die reageren dat het niet onder de 1000 euro een verlovingsring kan, gewoon materialistisch.
0: Is natuurlijk wel zo. Ja, is natuurlijk wel zo. Want uiteindelijk draait het gewoon de liefde. Jullie zijn al 14 jaar samen. Dus of het nou een ring is van 150 euro of een ton, dat maakt niet uit. Jullie zijn gewoon samen en gelukkig. Daar gaat het om. En maar even tot slot, Rensley. Daar ben ik ook even benieuwd naar. Hoeveel kost dan de trouwring?
6: De trouwring zit geen budget aan. Dan ik geef heel mijn leven aan haar.
0: Ja.
6: Dus geen prijs.
0: Oké, now I get it. Thanks voor het delen, Rensley.
6: Is goed.
0: Later.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: in de textielbak.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
8: Kijk.
4: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

0: naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Dat begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
2: De basisschool werd gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
3: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
2: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
4: Dat heeft zijn einde gemaakt, eigenlijk.
0: Eindeloos gepest. Morgen, 9:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een schietpartij op een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. De schutter van 15 is inmiddels opgepakt. En ook zijn zijn moeder, vader en opa gearresteerd, zegt onze correspondent Gülsen Erçetin.
1: Er zijn dus beelden, beveiligingsbeelden, die nu in de Turkse media te zien zijn. Die tonen dus die schutter, die jongen, die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen trouwens van ouders die natuurlijk in paniek, terwijl ze dit hoorden, meteen naar die school weer terug zijn gerend en daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien, omdat er dus nog zo weinig informatie bekend is.
0: Het is nog onduidelijk wat het motief van de schutter was. Wel is bekend dat alle slachtoffers Turkse scholieren zijn. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. Die mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail direct contact op te nemen met de politie. Nederlanders geven opnieuw meer geld uit aan online shoppen. In de eerste helft van dit jaar ging het om ruim 170 miljoen euro, zegt deze brancheorganisatie.
2: Nou, wat je vooral toch ziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift. Dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld aan uitgegaan.
0: Het afgelopen half jaar gaven consumenten online gemiddeld 100 euro per aankoop uit. En dat is weer iets minder vergeleken met een jaar daarvoor. En in Zeist heeft Oranje de tweede trainingsdag onder leiding van bondscoach Xavi erop zitten. Ja, het was gelijk te merken dat het anders was dan anders met onze nieuwe bondscoach, zegt collega Jeroen Stekelenburg.
3: Het is leuk om te zien dat er een nieuwe wind waait in Zeist. En dat geldt bijvoorbeeld zeker ook als je kijkt naar de selectie. Hè. Er is een aantal debutanten en er is ook een speler teruggekeerd. Die werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, door Ronald Koeman, sinds het EK van 2024. Inmiddels heeft Joey Veerman, wat over hem heb ik het, een transfer gemaakt naar Dortmund en kwam die vandaag dus voor het eerst in 2 jaar weer in Zeist.
0: Donderdag speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. We hebben nog wat weer voor je. Het is overal bewolkt. In het noorden is er nog wat kans op motregen bij een graad of 19. Morgen eigenlijk hetzelfde recept als vandaag.
4: Oh, wat een verrassing weer. Chris. Zometeen dit stinkt ernaast naar topper Chavante. Dit is Baga.

0: Herophonics. Beat Blender. Kan zijn dat je iets te snel bent gerushed naar de NPO luisterapp toe. Want aan de hand van de reacties gaat het niet heel goed. Ik zie Manu, die denkt dat het Idali is of KM. Manu,
1: Bombastic side-eye.
0: Helaas niet goed. Rishano, Ashraf, Taiwo, Naomi, Doreno, Abdel, Nick, Ilfi. Ik kan nog even doorgaan. Heel veel mensen denken dat het Yo Silvio is. Nope, Jonah Fraser is ook niet goed. The Man, wat denk jij?
2: Jong Silvio.
0: Nee, Yo Silvio is echt niet goed. Niet de naam die ik zoek. Aangezien er zoveel foute antwoorden binnenkomen in NPO luisteren, betekent het eigenlijk dat jij niet zeker weet van welk artiest er vandaag verstopt in zit. 5 tracks van 1 artiest. Ik ga hem sowieso nog een keer laten horen, de Beat Blender. En ik heb een hint voor je. En dat is dat de artiest die in de Beat Blender zit, zijn carrière gaat net zo hard als een scooter. Of als een deelscooter. Het is maar hoe je het wil bekijken. Ha,

Eat Blender, die heb je van me gehoord. Alleen, ja, het ging niet zo heel goed in de NPO-luisteraar. En ik zeg ging, omdat ik langzaamaan wel goede antwoorden voorbij zie komen. Maar lijpen, zegt Arjun, dat is echt niet goed.

0: vertellen dat de carrière van deze artiest gaat net zo hard als een scooter. Of een deelscooter, het is maar hoe je het bekijkt. En wie is het nou?
1: Netjes man. Goeie hit man. Scooter, deelscooter verhuur. Young Felix natuurlijk. Felix, scooterbedrijf. Succes man. Later.

0: Alleen de vraag nu is, nu we het antwoord weten, wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterrap? En die eer vandaag gaat naar Rens, gefeliciteerd!
1: Yes, dankjewel.
0: Lekker bezig, Rens. Hey, wat gaf het voor jou weg?
1: Ja, ik zit hier ook met twee andere winnaars en die hebben me een beetje geholpen.
0: Nee! Ja. Nee! Rens, je hebt vals gespeeld! Nee, grapje natuurlijk. Ik zeg altijd, je mag versterking vragen van je collega's. Dus dat heb je hartstikke goed gedaan. Gaan we de sokken nu verdelen of zeg je van nee, ik hou ze dan toch wel zelf?
1: Ah, ik hou ze wel lekker zelf.
0: Je hebt groot gelijk, Rens. Groot gelijk.
1: We hebben de sokken al.
0: Goed zo, man. Hey, Young Felix is in de Beat Blender. Welke track van hem wil je horen?
1: Paranoia. Kick

met Joe Louis hier op Phonics. Zou jij trouwens, zou jij je ex terugnemen nadat diegene klaar is met buiten spelen? Moet je even voorstellen, hè? Dit is echt een waar gebeurd verhaal. Je relatie loopt gewoon lekker, je bent 3 jaar samen. Alles gaat goed en dan ineens krijg je succes. Dan komt er geld op je rekening, je krijgt aandacht, mensen die wat van je willen en zo. En blijkbaar kan dat het genoeg zijn om te denken, nou, laat die relatie maar zitten, ik wil toch even buiten spelen. Beetje dat een rock'n'roll leven gaan leiden. De artiest die je zo meteen hoort, Lil Cranny, a.k.a. Kraantje Papi, die vertelde daar gewoon heel eerlijk over, hè. Toen zijn eerste muziek begon te ontploffen, hij werd ineens een BN'er, dacht hij, weet je wat, ik ga het gewoon cold turkey uitmaken met mijn vriendin. Niet omdat de liefde toen weg was, omdat hij dacht, kijk, als ik nu in een relatie ga blijven, ga ik toch alleen maar misstappen maken. Ik wil niet vreemd gaan, want overal zijn er gillende meisjes. Er is geld, het hele rock'n'roll leven. Hij wilde daar gewoon volledig induiken. Alleen na een tijdje kwam hij er blijkbaar achter en had hij het besef van, ja, allemaal leuk en aardig dat Kraantje Papi gedoe, maar waar is de echte Alex gebleven? Uiteindelijk ging hij gewoon met hangende pootjes terug naar zijn vriendin. Zij heeft hem vergeven. Inmiddels zijn ze nu jaren verder. Ze hebben 2 dochters samen. Maar eigenlijk wel crazy, toch? Ik bedoel, succes kan blijkbaar niet alleen je bankrekening

Flex and Damage hier op Phonics. Een hele goede middag, je luistert naar Chris. Zometeen trouwens ook voor het eerst op de radio een exclusive nieuwe muziek van Ronnie Flex. Nergens anders heb je het gehoord, gewoon hier in de middag. Dat zo naar de headlines. Nu is deze van Khaled. Dit is Better.

0: keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan. De Britse sensatie komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam. Op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe dat...
7: Kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
8: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Tedo kapot.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de niveaus erg hoog. Dat blijkt uit een PFAS-kaart die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Maar het advies blijft gewoon om kraanwater te blijven drinken, want het is gewoon veilig, zegt Greenpeace.
1: Ja, wij volgen wel het advies van het RIVM. En het RIVM zegt dat we het water gewoon moeten blijven drinken. Maar het is wel duidelijk dat PFAS troep is dat werkelijk overal zit. Dus het is spul waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen.
0: En er wordt zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS, vindt de Club van Drinkwaterbedrijven. Het kabinetsplan om een cellentekort tegen te gaan is niet genoeg. Dat zegt de baas van het dienst Justitiële Inrichtingen. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar de DAI wil steviger maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Ja, en daarmee schuwt de DAI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt de DAI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
0: Elektronische enkelbanden zijn een gevoelig puntje in Den Haag. Vooral de VVD is er tegen. Het cellentekort kan de komende jaren oplopen tot 1700. En we gaan hartstikke lekker ondertussen met de aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Binnen no time werd de maximale limiet van 10.000 nieuwe accounts voor de eerste dag al bereikt. De komende dagen wordt die capaciteit stap voor stap uitgebreid. Eigenaar Mediahuis zegt dat die nieuwe versie geen verslavende algoritmes heeft. Onze verslaggever Sander Bellekom peilde de reacties eens op die Hives comeback.
3: Spreekt dat aan?
4: Zeker, op zich wel. Alleen ik denk altijd dat het moeilijk is met dat soort platforms om het van tevoren een soort van, ja, je hebt het niet helemaal in de hand, denk ik.
3: Overweeg je om weer een account te gaan aanmaken?
4: Niet per se. Ik heb prima nu al mijn platformen. Die vind ik prima zo, eigenlijk. Ja. Ja, wellicht, ja. Ja, waarom niet?
5: Nee, denk het niet. Ik krijg genoeg prikkels op me afgevuurd in de hedendaagse maatschappij, dus ik pas daarvoor.
0: Gaan we naar het weer toe. Het is overal bewolkt. In het noorden is er kans op motregen. Ook vanavond nog. Het is 16 tot 21 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag.
6: Henkie TNKM hoor je zo naar Wiz TMC. Dit is Show Me Love. Your

0: En als jij en ik het dan toch over R&B hebben. De R&B king van de scene is terug van nooit weg geweest.
1: Chris.
0: Kijk, we kunnen veel discussies hebben hier op Phonics over nou wie is nou de littere artiest, wie heeft de zomerhit van dit jaar te pakken. Maar ik ga je puur zeggen, Ronnie Flex, zijn muzikaliteit moet gewoon bestudeerd worden. Ik denk dat wij oprecht niet beseffen hoe goed deze man is. Want hij dropte dus op zijn Insta een snippet van een track die nog niet uitgebracht is. Deze pakte mijn ziel zo erg dat ik gewoon letterlijk toen ik het hoorde achter mijn laptop ben gedoken. Ik heb die track helemaal ontleed. Bij die lead vocals, hè, gewoon zijn eigen vocals, denk je al van damn Ronnie, you been working gewoon.
2: Jij bent het licht in mijn life, kom eens hier, schijn je licht voor mij, breng me nog dichterbij.
0: Maar besef, hè, je kan dus een tune maken, die vocals opnemen en klaar, maar deze R&B track, die heeft gewoon backing vocals nodig. Heb je die harmonies beseft trouwens?
2: Jij

0: is alsof we kindjes zijn.
1: Als je dan ook nog een R&B type beat uit de 90's zeros erbij gaat pakken, dan is het resultaat gewoon nog gladder dan die slechte pick-up lines van Quincy. Ik moet je trouwens zeggen, dat heb ik niet heel vaak meegemaakt. Maar mijn muziekcomputer, die staat gewoon even stil. Die slaat gewoon op hot. Moet je nagaan, hè? Hoe heet de track van Ronnie Flex is? Dat er gewoon niks meer kan gebeuren vanuit die muziekcomputer. Maar geen stress, weet je. We gaan gewoon dingen links-rechts kunnen regelen. Want, zo klinkt die. Nou, ik moet je voorstellen dat het zo heet is dat hij oprecht alle kanten op schiet. Maar dat is helemaal niet erg natuurlijk, want dat krijg je als je tracks van Ronnie Flex gaat draaien. Dan gaat hij zo hard tekeer dat je gewoon niks anders kan dan die hele muziek gaan draaien van die man. Laten we toch gelijk, nu we toch bezig zijn, iets van hem pakken. Ronnie Flex samen met Frenna. En die snippet in zijn geheel, die heb je nog te goed van me. Dit is Frenna, Ronnie met energie.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

start en tussen 3 en 4 uur 's middags verdient je dag eigenlijk gewoon een hele goede energy soundtrack, toch?

pas verandert, je automatisch harder gaat meezingen en dat hele uur ineens voelt alsof het speciaal voor jou is geprogrammeerd. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben oprecht benieuwd, welke tune is dat voor jou? Geef me vandaag die tune waarvan jij denkt als deze tussen 3 en 4 uur 's middags door de

0: Joe hier op Phonix. En welke track wordt jouw powerpokoe van de dag? 1 track waardoor jouw energielevel helemaal door het dak heen gaat schieten. En Rael die slijt even in de NPO luisterrap met een track van Nathalie LaRose, Somebody. En toen dacht ik, oh ja, we gaan back in the days met Nathalie LaRose. Zij komt dus gewoon uit Amsterdam. Maar ze verhuisde op haar 20ste naar Amerika toe, want ze wilde daar gewoon een muziekcarrière gaan opbouwen. Uiteindelijk belandde ze via Flo Rida bij deze tune. Een soort van knipoog naar Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody. Alleen dan echt in een 2015 jasje samen met Jeremiah. Maar nu ik dit zo vertel, denk ik ineens, wat is er eigenlijk met Nathalie LaRose gebeurd na deze hit? Ik heb echt heel lang niets meer van gehoord. Dus ik ga er even volledig induiken. Ik kom hier morgen op terug, want ik wil echt het antwoord op de vraag, wat is er met Nathalie LaRose gebeurd? Maar eerst even de powerpokoe dus van Rael, Somebody, samen met Jeremiah.
1: De power!

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Said Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: Mood for Vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
9: Wat is er gebeurd?
10: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
9: China.
11: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
12: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe dat...
9: Kijk.
11: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
13: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
14: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
13: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: We begonnen eigenlijk allemaal al in groep 3.
2: De basisschool werd gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
3: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
4: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
5: Dat heeft zijn einde gemaakt, eigenlijk.
6: Eindeloos gepest. Morgen, 21:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Algemene Rekenkamer, die de overheidsfinanciën controleert, komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. Veel ministeries hebben geen duidelijk plan of doel, zegt die club. En als er al een doel is, blijft het vaag of dat doel wel gehaald kan worden. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, zegt de Rekenkamer.
1: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs. En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van, oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook, denk ik, dat de belastingbetaler zegt van, ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
0: De NPO waarschuwt voor nepmails die zijn gestuurd naar jongeren en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een jeugdserie die helemaal niet bestaat. En wie reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen met een script waarin seksuele handelingen worden besproken. En die mailtjes lijken te komen van NPO Zip, maar dat is dus helemaal niet zo. De NPO roept mensen op om contact op te nemen met de politie. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal Al, huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. Uit onderzoek bleek dat die explosie in Rotterdam is veroorzaakt door het drugslab en de vaten aceton die erin stonden. Ja, dat klinkt als een nachtmerrie, maar het overkwam Tom uit Honselersdijk.
2: Mama, er loopt hier een slang gek.
0: Ja, toen Tom zijn deur uitstapte, werd hij aangevallen door een slang dus. Het is gelukt om hem te vangen en hij heeft de dierenopvang gebeld. Medewerkers hebben de slang opgehaald en zeiden dat het om een blauwe ringslang ging. Die niet giftige slang bleek ontsnapt te zijn bij een van de buren van Tom, die slangen in huis heeft. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Vanavond nog steeds een grijze boel. In het noorden kans op motregen. Vannacht daalt de temperatuur tot 1 graad of 10. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ook weer een tikkeltje warmer. Maximaal 22 graden in het zuiden van het land.
3: En jij kan mij zo meteen weer gaan krabbelen misschien. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Dit is echt wereldnieuws.
1: Wat?
0: Hypes is terug.
1: Wat? Hypes is terug?
2: We kunnen weer los met krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen.
3: Haal je dansende bananen uit de kast, want Hypes is terug.
1: Ja, Hypes is terug. Wat een feest.
2: Hypes is namelijk terug.
4: Hypes is terug.
1: Nou, je gelooft het dood, jongens. Ja. Ik heb nieuws. Hypes is terug.
5: Noordin
1: en
5: Web.
1: En als jij nog nooit van Hypes hebt gehoord, is dat iets positiefs? Want dat betekent dat je nog hartstikke jong bent.
0: Ja, heel erg jong inderdaad. Het is echt een soort van platform waar je met iedereen in contact kon komen. Je kon glitterpaardjes sturen, je profiel pimpen.
1: Hypes is gewoon de voorloper van Facebook. Nou, als je zit te luisteren, ken je dat misschien ook niet meer. Maar de voorloper van Instagram, TikTok en Snapchat. Ja. In onze tijd had je MSN. En MSN, daarmee kon je dus, wat wij nu allemaal doen, WhatsAppen.
0: Ja.
1: Maar dan gewoon op internet. En dat was echt nog echt de shit. Je kon allemaal gekke dingen naar elkaar sturen. En op een gegeven moment kwam daar Hypes bij. Daar kon je foto's op zetten. Daar kon je een profielfoto op zetten. Daar kon je mensen toevoegen. En daar kon je ook een berichtje achterlaten op iemand anders account.
0: Ja,
1: een zogeheten krabbel. Wat is de bekendste persoon die jou ooit heeft gekrabbeld?
0: Ja, dit ben jij grappig, hè? Nou, de vader van mijn eerste, van mijn eerste kind.
1: Ronnie Flex voor de mensen die niet weten. Jullie hebben ook, je kent elkaar via Hypes?
0: Ja, ja, kijk, het is echt een heel vaag verhaal. Maar soort van wel, ik wist wel al wie hij was door vrienden. Maar met Hypes kwam je, zeg maar, in contact met elkaar.
1: Ja.
0: Dus dat je ook echt vrienden. En kon je, zeg maar, krabbel achterlaten. Dus deden we dat. En dan kon je ook je krabbel.
1: Wat krabbelden jullie naar elkaar dan?
0: Nee, ja, volgens mij was het een emoticon. Ik weet niet meer precies. Maar dat kon je vastzetten. Dat iedereen dat kon zien.
1: Dus iedereen
0: al kwamen nieuwe krabbels.
1: Dan
0: ging je nog steeds die ene krabbel.
1: 100%.
0: Dus, ja, dus dat is wel een leuk weetje. Dus ik hield echt van Hypes.
1: Ja.
0: Ik heb echt veel vrienden ook ontmoet. Via Hypes. Eigenlijk was het wel raar eigenlijk. Mensen die ik helemaal niet kende, daar ging ik dan weer mee afspreken.
1: Ja, als je er nu over nadenkt is het een beetje raar. Maar toen was het
0: maar toen kon het allemaal, want het was niet zo erg. En ik vind het echt wel leuk om hierover te praten. Want er zijn een aantal andere platforms waarvan ik echt wil. Waar ik me echt voor hard voor wil maken. Die moeten terugkomen. En dat is de oude Habbo Hotel.
1: Oh ja, dat heb ik dan nooit gespeeld.
0: Dat heb je nog nooit gespeeld?
1: Nee,
0: ja, een soort van Minecraft, maar dan leuker. Zonder schapen en zombies. Maar Habbo Hotel is echt leuk. Een soort van virtuele wereld. Zie het als The Sims. Maar het is zo leuk. En ze hebben het nu vernieuwd, maar het is echt niks meer.
1: Dus de oude Habbo Hotel moet terug. Ik heb ook wel een goeie die terug moet komen.
0: Wat dan?
1: Als wij, toen we op de basisschool zaten vroeger. En je had dan even tijd over. Dan mocht je ook wel eens, als je 10 minuten over had op de computer.
0: Ja.
1: Dan had je een website waar natuurlijk iedereen naartoe ging.
0: Daar had je echt rare games ook, hè?
1: Ja.
0: Echt, je had een sexy met echt hele vieze games.
1: Helaas ben ik daar niet gekomen. Ik was meer.
0: Ik heb het helemaal uitgezocht, namelijk.
1: Ja, ik heb zeg maar meer. Ik was die van. Dat
0: wat
1: ik dan allemaal meisjes in de klas mijn naam en dan haar naam ging doen.
0: Oh, gadver, in die liefdesmeter.
1: Ja, dan had je zo'n liefdesmeter, had je.
0: Jeetje, was je toen al bezig met meiden, joh?
1: Als ik nu dus www.spelen.nl doe, dan is de pagina niet beschikbaar.
0: Nee, ja, echt jammer.
1: En daar kon je dan allemaal spelletjes op spelen.
0: Ja, superleuk was dat. Nou, we zijn eigenlijk benieuwd naar jouw lievelingswebsite die misschien wel terug moet komen van vroeger. Laat het ons weten in de NPO Luisterapp en vooral ook waarom.

0: Ives komt terug. En welke website wil jij graag weer terug hebben?
1: Noordin en Web.
2: Panics.
0: En toen kwam Jeroen, die kwam er met een goeie. Goedemiddag, Jeroen.
3: Goedemiddag.
0: Hey, wat moet echt weer terugkomen, vind jij?
3: Pink. Was voorloper van WhatsApp.
0: Bing was de voorloper van WhatsApp, inderdaad. Ik weet nog dat ik bij mijn vader in de auto zat en hij zei, ja, ik heb WhatsApp gedownload.
4: Ja.
0: Toen ik dacht, ja, maar wij doen dat toch al lang via Bing. Voor de mensen die Bing niet kennen. Wat?
4: Ja, Bing was een soort van app op BlackBerry. Dat was dan via een bepaalde code. Het waren allemaal cijfers. En als je die code zou intypen op je BlackBerry, dan kan je met diegene gewoon berichtjes sturen. Dus iedereen wou ook een BlackBerry, ja, omdat je met elkaar wou pingen.
0: Ja, het was wel echt in onze tijd. Als je geen BlackBerry had,
4: dan hoor je gewoon echt.
0: Dat is best wel eigenlijk lullig.
4: Erg, ja.
0: Stel, je ouders hadden geen geld, dus besef gewoon,
4: je kon je maar gewoon thuis, een BlackBerry stelen, ja. Ja, maar van zeg maar, je moest er één hebben.

0: op je lichaam.
1: Ja, dat zijn al die tunes, ja.
0: Ja, en dan had je van die busberichten. Weet je dat nog, Jeroen? Dat waren van die, paarse berichten die je dan naar iedereen kon sturen.
2: Nee.
0: Nee?
1: Jij was er wel echt even te diep in die pink, man. Zoals ik weet dat niet eens. Ja,
0: ik had veel
1: Charlie. Maar ja, wel goeie dat die, als die terug zou komen, dan zou ik het niet hebben.
0: Ik denk dat het toetsenbord ook wel weer kan waarderen van de BlackBerry.
1: Jeetje, zo. Ga je bijna promo maken voor die BlackBerry, joh. Nee, ik vind
0: dat... Die bestaan toch niet meer? Kan je toch niet meer kopen?
1: Geen idee, geen idee. Maar
0: alleen PGP.
1: Iemand zegt wel eentje die ik ook wel voel. Niello, die zegt, door jullie voel ik me nu oud, maar Party Peeps 2000 en Fiesta Info.
0: Wat is Party Peeps ook alweer precies?
1: Party Peeps is ook een soort van hype, maar dat was dan meer internationaal naar mijn idee. En er zaten ook echt gewoon oudere mensen op.
0: Kon je daar ook foto's en dingen plaatsen?
1: Ja, ook inderdaad, net als hype.
0: Een vriend van mij die deed iets heel grappigs op Party Peeps.
1: Wat dan?
0: Dat is mijn saxofonist, Charmin Sax, ik gooi hem lekker voor de bus. Hij deed dus, samen met een mattie, gingen ze naar feesten.
1: Ja.
0: En waar ze dus niet uitgenodigd waren.
1: Oh, wat erg.
0: En dan deden

0: Borrelmang iets of zoiets.
1: Nou ja, wel slim.
0: Dat heeft hij een keer aan mij verteld.
1: Heel slim. Even kijken. Ja, waarom wil iedereen partypiefs terug?
0: Ik weet het. Amyclipjes.nl. Welke is dat ook alweer?
1: Nee, dat ken ik echt niet.
0: Clipjes.nl, wat was dat ook alweer? Ja, Sander, jij zit gelijk heel verbaasd te kijken, onze collega.
2: Jullie kennen dat niet?
1: Nee.
2: Clipjes.nl, dat was eigenlijk de voorloper van YouTube. Daar kon je alle clips vinden van alle artiesten.
0: Volgens mij, ik ken dat wel ergens, inderdaad.
1: Ja, Fiesta Info kende ik wel.
0: Nee, ik ken ook niet.
1: Nee, jij was een beetje net zoals Partyvlog. Partyvlog ken je wel, toch? Alle feesten kwamen daar.
0: Oh,
1: je
0: die planning van
1: alle informatie
0: feesten,
1: van alle DJ's kon je zien. Dat was een soort van DJ-platform of zo.
0: Robertino heeft ook eentje die hij mist.
3: Goedemiddag, ik zou je wat moois vertellen. Mijn privé-e-mail eindigt nog steeds uit...

0: van uit msn.com. Dus dat is een hele oude e-mail.
1: Jeetje.
2: Ja, wat is die dan? Wat is jouw MSN-e-mail?
1: Nee, ik heb gewoon Hotmail. Ik heb nog steeds Hotmail, maar ja, mensen vinden me ook oud, want bijna iedereen heeft nu Gmail.
2: Ik had toen ook al Gmail, hoor.
1: Ja, maar je bent ook wel een stuk jonger, hè?
2: Ja.
1: Zou ik niet zeggen met die rimpels?
2: Ja, ik heb tenminste niet zo'n volgespoten bek als dat jij hebt.
1: Had jij dat maar?
2: Je lijkt wel de zus van Marijke Helwegen en Tamara Elbas in één. Zometeen, lekkere muziek door je speakers. Dit is Amy Grayson. Oh, en is hier...

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Vijf vragen, één kennisquiz en vooral één doel. Het andere team verslaan. Dat is wat we elke dag proberen om 16:45. Ongeveer 16:45 tijdens het middagtentamen.
1: En ik heb weer opnieuw iemand in mijn team nodig. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Het is alweer een tijdje geleden dat Team WEF heeft gewonnen. Maar het moet nu toch wel echt gaan gebeuren. Denk jij mij te kunnen helpen en de winst naar binnen te kunnen halen? Dan kun je Team WEF in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, we hebben dus gewoon een kennisquiz en we hebben alle twee teamgenoten. Ik heb gisteren van jou gewonnen. Dat betekent dat jij een plekje vrij hebt vandaag in je team. Wil je WEF supporten? Ze heeft echt jouw hulp nodig. Help a girl out en reageer Team WEF in de NPO Luisterapp. Ik vind, toch?
1: Je doet gewoon mijn eigen pitch, joh.
3: Ja, dan pitch jij dan
1: zoals
3: op.
1: Zoals dat doe jij.
3: Ja.
1: Zoals dat pak je van me af.
3: Nee, dat vind ik ook niet netjes van mezelf.
1: Nee, ja, Team WEF en NPO Luisterapp. Don't know who's been gassing them up. You know you

0: Welk groot jaarlijks feest is er nu in München begonnen?
1: WEF.
0: WEF. Hier.
1: Bierfestival van alle Duitsers.
0: Is niet waar. Noordin. 5, 4.
2: Oktoberfest.
0: Dat is wel waar.
2: Want het is namelijk oktober.
0: Nee, het is september, maar.
2: Oh, ja,
0: maar het
2: wel. Ja.
1: Hebben ze dame?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtenta.
2: Ik moet even Wef bedanken. Als jij dat niet zo had gezegd, ja, van die, dan was ik er waarschijnlijk niet opgekomen. Dus dank je wel daarvoor, Wef. Ja, we spelen het middagtenta met kennisquiz van 5 vragen. En jij kan je aanmelden om mee te doen om team Wef te reageren. Waarom is dat nou zo belangrijk? We hebben alle 2 iemand in ons team. Hebben wij de vraag fout, dan kan die persoon voor ons antwoorden. En ga je mee naar donderdag, dan pak je ook een prijs. Wef, wie zit er vandaag in je team?
1: Ja, Mike. Dat je het aandurft, Mike.
4: Ja, vorige keer zat ik bij Noorden. Ik denk van, nou ga ik even bij Wef.
1: We hebben echt veel overlopers laatste tijd, hè?
2: Ja, maar dat is alleen maar goed, joh.
1: Nee, dat vind ik nou weer jammer. Ik wil gewoon dat iemand een keer voor mij kiest. Gewoon voor mij.
0: Maar dat doet Mike nu ook.
2: Mike kiest voor jou, Wef. Je bent gekozen door Mike. Kom op.
1: Eindelijk.
2: En Lucas, jij gaat nooit overlopen, hè?
5: Natuurlijk
2: nee,
5: niet.
2: Dan heb, dan heb je wel een probleem met me. Bij Team Noorden vanaf nu is dat echt wel de... Hè?
5: Ik heb al die Team Noorden tattoo.
2: Ja, precies. Hey, onze quizmaster Sander, wat ben ik vergeten?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Als je het weet, roep je naam. Weet je het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. En onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. En ja, degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
2: En waar je ook bent, je kan gewoon meedoen, hè?
3: Het middagtentamen.
0: 100%. En het is 1-0 voor Noordin. Vraag 2. In Toy Story 2, de film, kwam er naast Cowboy Woody ook een cowgirl bij.
2: Shit.
0: Maar hoe heette ze?
2: Shit.
0: Hoe heette zij? Ja.
1: Heet ze ook weer?
2: Noordin. Ellie?
0: Geen Ellie. Nee. Wef.
2: 5, 4, 3.
1: 2. Weet
0: het
1: niet meer.
0: Dan gaan we nu naar Mike.
4: Jessie is goed.
1: Lekker, Mike.
0: Ja, maakt het 1-1. Vraag 3. Welke artiest staat in de dikste 1000 met de tunes You Broke My Heart en Rich Flex?
2: Noordin? Wef. Pop Smoke.
0: Nee, geen Pop Smoke. Nee. Wef. 5. 4.
1: Ook Flex.
0: 2. 1. Nee, Mike, weet jij het?
4: Drake.
1: Lekker, Mike.
2: Ja. En je bent zeg maar Drake-fan, toch?
1: Dat zeg je elke keer. Ik ben geen Drake-fan. Elke keer zeg je dat. Ik vind het zo raar.
2: And I wish.
0: Maar door Mike is het wel 2-1 voor
2: Wef. Ja, hij heeft al 2 punten gescoord.
1: Oh, lekker, Mike. Lekker.
0: Vraag 4 alweer. Welke toeristische stad in Italië staat bekend om zijn kleine...
1: Wef. Rome.
0: Nee, geen Rome. Noordin, om zijn kleine grachtjes en de gondels.
1: Shit.
2: Venetië.
0: Ja.
1: Shit.
0: Het is Venetië. 2-2. En we gaan naar de allerlaatste vraag alweer voor vandaag. Vraag 5. Wie gaat er met de winst vandoor? Wie is de meest gestreamde artiest van dit moment?
1: Wef. Shit, is het Nederlands of Engels?
2: 3, 2, 1.
1: Bruno Mars.
0: Nee.
2: Kan je de vraag afmaken?
0: Ja, Noordin, de meest gestreamde artiest van dit moment wereldwijd.
1: Shit, ik weet het.
2: 3. The Weeknd?
0: Ja. Geen The Weeknd.
1: Huh?
0: Nee, het is geen The Weeknd. Lucas, weet jij het?
5: Ja man, Bad Bunny.
2: Nee! Oh, je bent zo voor chess, Lucas!
0: Die staat op 2.
1: Kom op, Mike.
0: Mike, weet jij het?
4: Taylor Swift.
0: 3-2 voor Wef.
2: Nee!

0: geloven.
1: Maar ik heb gewoon 3 vragen goed, hè, vandaag.
2: Ja, ja. Wauw, het overlopen is gelukt, hè? Ja.
0: Wat moet ik zonder je, Mike?
1: Mike Berghuis. Maar die scoort wel 3 keer. Die scoort wel 3 keer tegen zijn oude club.
3: Ik zit in de auto.
0: Mike, ja, we horen je morgen weer.
3: Ja, is goed, dankjewel.
1: Lucas, helaas, we hebben ons ding gedaan, maar het was niet goed genoeg vandaag. Tot later, man.
4: Komt goed, man.
1: Oef.
0: Zo, dit is lang geleden. Zo voelt het om te winnen.
1: Precies.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Weet hoe dat...
11: Kijk.
9: Sugar, met Eleni Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat een hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel in gaat. Bij die explosie vielen 3 doden en werden ook huizen vernietigd. Jalal Al was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat Al verantwoordelijk is voor die explosie.
1: Getuigen verklaren ook dat hij de eigenaar was van het drugslab. Er was 's nachts heel veel bedrijvigheid. Op de camerabeelden zien we ook dat hij er dagelijks was. Zelfs soms meerdere keren op een dag. En ook toen er dampende emmers waren. En zelfs een half uur voor de explosie was hij daar. En verder hebben de buurtbewoners ook meldingen gedaan van de acetongeur. En zien we op de telefoon van het overleden slachtoffer recente foto's van het lab en berichten met de verdachte over cocaïne.
0: De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo niet standaard meer aan te bieden aan zwangere vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat de uitslag niet altijd klopt. Daarom luidt het advies van de Gezondheidsraad aan de minister nu: onderzoek of die 13 weken echo op een andere manier kan worden ingezet. Deze hoogleraar verloskunde vindt het een goed advies.
2: We zien dat in het advies duidelijk dat het voordeel van die 13 weken echo is dat veel zwangeren vroeg in de zwangerschap geïnformeerd worden of er een ernstige afwijking aan de hand is. En dat geeft hen meer tijd om na te denken wat ze met zo'n uitslag willen. We lezen ook terug dat de Gezondheidsraad wel adviseert om een aantal verbeteringen nog door te voeren. En als onderzoekers zijn we het daar heel erg mee eens.
0: Ondanks het verbod op telefoons op basisscholen wordt er online niet minder gepest. Dat ontdekten mijn collega's van het Jeugdjournaal. Volgens de scholen pesten kinderen elkaar vooral op Snapchat of WhatsApp. Er zijn dan ook betere afspraken nodig tussen ouders en scholen over hoe kinderen online met elkaar zouden moeten omgaan, zeggen de experts. Ja, en hier in Nederland is het al langer huilen bij de pomp. Maar naar België hoef je nu ook niet meer toe te gaan om goedkoper te tanken. Daar is vandaag een record gesneuveld. Voor het eerst betaal je bij onze zuidenburen voor diesel meer dan €2,50 per liter. Ja, dat doet pijn bij onze zuidenburen.
3: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Voor een alleenstaande is het verschrikkelijk goed.

0: rijden.
1: Ja, de prijs bij de pomp blijft maar doorstijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer vanavond veel bewolking met in het noorden kans op motregen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ook weer wat warmer, maximaal 22 graden.
2: Dit ding zometeen door je speakers naar Jonna Fraser en Chirac.

0: Nee, van ons twee, die stond ooit op een rare website.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it? Het is een spel waar jij in moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie er de waarheid spreekt.
2: En Sander, de producer, die gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt en wie niet. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, deze wil ik wel heel graag weten, want het verhaal van vandaag is: ik stond ooit op een porno-website. Eén van jullie heeft op een porno-website gestaan. Oké, Noordin, wat deed je daar?
0: Ja, maar Matt, die hadden voor de gein iets upgeload daar. Je kan gewoon alles uploaden. En ze hadden gewoon een random video van mij daarop gezet.
3: Oké. En Wef, hoe lang heb je dan daar opgestaan?
2: Ik denk wel een paar weken of zo.
3: Oh, wauw. Oké.
2: Ik stond ooit op een porno-website. Was ik het of is Noordin het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En ook waarom.
4: New music.

0: Bare minimum door je speakers Fresh en KM. En wie van ons twee heeft ooit op een porno-website gestaan?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Er zijn veel berichten binnengekomen in de NPO Luister-app. En een van ons twee, ja, die heeft toch echt eventjes iets uit te leggen zometeen.
2: Ja, Jerome die zegt dus, denk dat het Wef was. Ze lijkt me wel zo'n vrouw die af en toe ongelukkige keuzes maakt. Wat? Waardoor ze ongewild in situaties landt. Beetje naïef ook. Het is echt crazy dat ik dit lees, maar goed.
0: Ja, en Melissa die heeft ook eventjes iets achtergelaten in de NPO Luister-app. Thanks daarvoor.
3: Wef, sorry, maar ik denk echt dat jij het was. En waarom? Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik denk omdat je een mooi lichaam hebt.
2: Oh, dat vind ik heel lief. Ja, ik zie een paar andere wilde comments die ik gewoon echt niet wil lezen. Ik vind het echt een beetje
0: te wild. Ja, dan moet je het ook
2: worden.
0: Even als iemand het zegt.
2: Nou, nee.
0: Oh.
2: Nee, dit is wel echt te wild. Jullie gaan wel echt heel ver.
0: Laten we er ophouden dat Wef complimenten geven mag. Maar geilen, seksuele uitspraken maken.
2: Vind ik een beetje
0: dat je met haar wil spelen, dat vinden we, dat kan niet.
2: Waarom moet je het nou weer oplezen?
0: Ja, omdat er zitten andere mensen te luisteren. En die voelen zich dan buitengesloten. Daar hou ik niet van. Het is hier wel gewoon een open boek.
2: Nou, wie was het?
0: Dit is een waarschuwing. Bij de volgende keer blokken, blokken, blokken.
2: We hebben ook een poll geplaatst. En wat zo grappig is dat 50% denkt dat Noorden het is. En 50% die denkt dat ik het ben.
0: Het is een 50-50, maar het is toch echt.
1: Who did it?
4: Het was Wef.
2: Ja, dan even voor de duidelijkheid. Ik was het niet, maar een aantal jaar geleden, laten we zeggen, ik denk 9 jaar geleden, gingen er geruchten rond dat ik dus seks heb gehad met verschillende mannen op een motorkap, om het zo maar te zeggen. En daar werden dus filmpjes van geplaatst van dus de persoon die dus seks had met die verschillende mannen. Die werd dus op een bepaalde website geplaatst. En die persoon die het had geplaatst, die verdiende ook echt geld met dat filmpje. Want je krijgt dan geld per aantal plays. Dus ik had een e-mail gestuurd naar.
0: Maar voor de duidelijkheid, jij was het
2: nee,
0: niet.
2: Nee, ik was het echt niet. Nee, echt niet. Gewoon oprecht.
0: En jij
2: was
0: bent,
2: het niet.
0: Ja, er is best wel iets bijzonders met dit verhaal.
2: Ja, dus heel bijzonder. Los van dat ik verloofd was in die periode, heb ik ook de dame die dus seks heeft gehad met al die mannen, die heb ik gevonden via een artiest. Dus dat is echt een grappig verhaal. Via een artiest die heeft gezegd, hey, ik ken haar. Zij lijkt heel erg op jou. We hebben dat meisje benaderd met meerdere personen. Had ik misschien niet moeten doen. En wat dus zo grappig was, was dat dat meisje dus aangifte tegen mij heeft gedaan.
0: Het is allemaal niet grappig. Ik snap dat jouw traumatische wereld.
2: Ja, nee, maar het is gewoon bizar dat zij heeft dus aangifte kunnen doen omdat ik haar de soort van heb bedreigd. Dat zij moest gaan toegeven dat zij dat was. En toen is de politie naar mij toegekomen van, hey, luister, dat mag jij niet doen. Jij kan niet iemand bedreigen als zij niet wil zeggen dat zij dat niet, dat zij dat
0: is. Ja, want jij had zoiets van, oké, want er stond echt op die website.
2: Dat ik dat was.
0: Er stond echt DJ Wef.
2: Klopt.
0: Ik ken dat filmpje ook nog.
2: Ja, iedereen,
0: en ik heb toen ook, zeg maar, Ik heb het toen ook ooit aan jou gevraagd van, hey, was jij dat? En toen zei je van, nee, dat was ik echt niet. En toen heb je mij dit verhaal verteld.
2: Ja,
0: maar het lijkt me wel iets. Ik vind wel stoer dat je dit gewoon nu dan wil bespreken op de radio.
2: Ja, ik ben het niet. Nee, en dat meisje was ook minderjarig.
0: Het is ook iets van lang geleden. En dan iets
2: dat ik het weer de lucht
0: inbreng. Ja, de lucht inslinger. Maar jij wordt dus iets van iets beschuldigd. Of van iets. Er stond gewoon letterlijk DJ Wef. En je kon dan niet goed. Je kon gewoon niet goed zien.
2: Je kon niet goed zien of ik het nou was. Maar ze leek van de zijkant heel erg op mij.
0: Ja, dat wel.
2: Weet je wat zo grappig is? Ik heb in dit leven nu ervaren dat ik wel vaker voor iets wordt uitgemaakt, maar het niet ben.
0: Nee, ja, maar wel echt een. Ja, ik zou.
2: Het is heel erg.
0: Ja, dit is wel echt. Als je daarvan beschuldigd wordt en je bent het niet.
2: Ja, want ze kon eindelijk zeggen dat zij het was. En dan was mijn naam. Ja,
0: dus
2: gewoon,
0: jij had gehoopt dat zij had gezegd, jongens, ik ben het.
2: Ik snap ook wel dat.
0: In haar positie dat zij dat niet doet.
2: Nee, maar het was echt nog erg. Want het ging echt nog verder. Want een van die jongens zat ook vast. Het was echt een heel wild verhaal.
0: Ja.
2: In ieder geval, politie kwam bij mij. Ik mocht dat niet meer doen. En
0: dat filmpje staat niet meer online, hè?
2: Ik heb geen idee. Ik denk dat vast iemand in zijn Blackberry Bolt toch dat filmpje heeft opgeslagen.
0: Nou, dan gaan we door naar Tro Baby.

0: Natuurlijk, die kunnen we niet vergeten. Met gummen door je speakers hier op Phoenix. En stel je voor je vlucht als kind zijnde uit je thuisland. Je laat alles achter en je wordt in het asielnoodopvang in een ander land verwaarloosd. Dat gebeurt dus hier in Nederland.
1: Ik voel me vast.

0: Stel je voor, je vlucht als kind uit het land waar je geboren bent, in de hoop op een betere toekomst te hebben. Je belandt in een asielnoodopvang en je ziet en maakt dingen mee die geen enkel kind hoort mee te maken.
1: Noordin en Web.
2: Panics.
3: Ja, dat klinkt als iets wat niet mag gebeuren, maar ik zou het je vertellen, het gebeurt hier gewoon in ons Nederland.
0: Ja, dat is toch insane. Dat kan toch niet? Je zou juist denken van, als land zijnde, als jij mensen wil opvangen, dan wil je ze helpen. Dan hoe kan het zo zijn dat daar, ja, dan daar niet goed wordt opgelet, dat er dus blijkbaar kinderen worden verwaarloosd. Dat is gewoon insane.
3: Ja, volgens de Onderzoeksraad van Veiligheid, die dus 2 jaar lang een onderzoek heeft gedaan naar de leefomstandigheden van kinderen in een AZC, leven die kinderen dus in onveilige situaties.
0: Ja, dat is toch bizar.
3: Mijn hart breekt gewoon als ik dit hoor.
0: Ja, ik had het gewoon niet verwacht. Echt niet.
3: Ik voel me ook machteloos, ook omdat ik denk van, het raakt mij misschien zelf omdat ik zelf kinderen heb. Ja. Wat als je zelf met je kind, de kids op de vlucht moet, of met je ouders op de vlucht moet en je komt ergens. En ik snap echt wel, niet alles zou perfect moeten zijn, maar het moet wel veilig zijn, toch?
0: Ja, ik denk dat we hier gewoon te weinig over praten. Dus is het echt wel goed om vooral ook met iemand te praten die hier meer van af weet. En dat is onze collega Mahi. Die heeft zelf in het AZC gezeten en die gaat hier straks meer over vertellen.

0: groter risico lopen op seksueel geweld en in een korte tijd meerdere keren verhuizen en alleen maar stress ervaren. Dit is het verhaal van 7000 gevluchte kinderen die nu in Nederland in een asielnoodopvang leven.
1: Noordin en Wef.
2: Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die 2 jaar lang onderzoek deed naar de leefomstandigheden van kinderen in een AZC, leven deze kinderen in onveilige situaties.
3: Je wil dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel fysiek als ook mentaal. En wij zien nu dat grote groepen kinderen opgroeien in een situatie waarin je dat niet kunt.
0: Voor mij is een AZC een soort van een bestaan wat er is in Nederland, waar ik dus eigenlijk helemaal niet het bestaan van weet. Altijd als het in het nieuws komt, dan is het voor demonstraties. Of als het overvol is. Of als er iemand een slecht bericht erover heeft. Maar hoe is het eigenlijk om hierin op te groeien? We gaan met iemand praten die jij sowieso kent. Dat is namelijk onze collega Mai. Jij groeide op in de AZC en jij bent ambassadeur van vluchtelingenwerk. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het om op te groeien in de AZC?
4: Ja, het is eigenlijk geen prettige sfeer. Omdat er natuurlijk vanuit alle landen allemaal mensen naar een plek komen. Een gebouw die verlaten is, die meestal ook vies is, waar geen voorzieningen zijn. En daar moet je natuurlijk opgroeien. Iedereen heeft daar stress. Niemand weet precies wat zijn toekomstvisie is. En ja, je groeit eigenlijk gewoon in die stress op. Jeetje. Dus het is geen prettige sfeer. En je weet ook niet hoe lang je kan blijven. Je maakt vriendjes. Die vriendjes gaan ineens de volgende dag weg. Je weet niet of ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Of dat ze terug zijn gestuurd naar hun land. Of wat er is gebeurd. Dus het is gewoon echt een hele moeilijke werksfeer.
0: Heel opgejaagd leven, lijkt me.
4: Sorry.
2: Ja, want jij was zelf toen ook kind. Je was 2 toen je uit Iran vluchtte. En toen kwam je in het AZC. En volgens het onderzoek worden dus kinderen structureel verwaarloosd. Kun je je daarin herkennen?
0: Ja, sorry zeker. Hoor, ik hoor het ondertussen, maar je hond ging voor een aanval.
4: Ja, sorry. Er wordt een bed geleverd op dit moment bij mij. Echt een ongelukkig moment. Maar ik probeer me daarin even mijn verhaal...
0: Zeker weten. Wef, herhaal de vraag en dan...
4: Ja, nog 1 keer.
2: Dus volgens het onderzoek worden dus kinderen structureel verwaarloosd. Kun jij daarin vinden?
4: Zeker, want er wordt niet echt omgekeken naar kinderen. Ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Iets heel simpels en kleins, waar we eigenlijk niet bij stilstaan, is... We hebben in de AZC, heb je in je eigen kamer heb je geen koelkast. Dus toen ik Mikael bijstond, waren we even in de auto en ik had zo'n knijpjoghurtje in mijn auto liggen. En ik zag hem de hele tijd daarnaar kijken. En ik zei tegen hem, als je wil, mag je hem pakken. Maar hij zei want wij kunnen dat niet kopen, want we kunnen dat dan niet bewaren in de koelkast, want wij hebben geen koelkast. En dan moet je nagaan dat zo'n kind eigenlijk is geboren in een AZC en al 14 jaar in een AZC heeft gewoond en niet eens in zijn leven een koelkast heeft gehad.
2: Hoe kan dat?
4: Dat is
2: voor
4: crazy.
2: Voor ons is gewoon een basis.
0: Ja, je denkt er niet eens over na.
4: Nee, je denkt er niet over na.
0: Want daardoor kan je dus ook eten wel en natuurlijk ook niet.
4: Precies.
0: Kwark, yoghurt, melk.
4: De simpelste dingetjes. Een ijsje.
2: Ja, ik wil het bijna niet vragen, omdat ik het echt een rotvraag vind. Maar welke traumatische herinnering van vroeger heeft echt een spoor bij jou achtergelaten?
4: Voor mij was het heel erg moeilijk, omdat als je naar Nederland komt, heb je natuurlijk geen familie. Ik had alleen mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. En je spreekt de taal niet, je kent het land niet, je kent niks. Dus eigenlijk was ik vastgeklemd aan mijn ouders en ik durfde bijvoorbeeld ook gewoon niet naar school. En als ik naar school ging, dan kreeg ik gewoon paniekaanvallen en dan wilde ik naar huis. Dus mijn moeder heeft ook heel lang gewoon voor het raam van de klas gestaan, zodat ik wist dat ze buiten stond, zodat ik gewoon naar school kon gaan. Maar dat heeft echt gewoon bijna mijn hele basisschool.
2: Geen ambulante begeleider die jou dan hielp. Dat is toch insane? Wat is dit voor een land?
0: Maar dat is natuurlijk, dat moet ze dan bij 7000 kinderen.
2: Dan regel je dat maar. Want dit is wel de toekomst van onze kinderen.
0: Dat snap ik. Maar dat is het heftige. Je wordt gewoon in die zin aan je lot overgelaten. Mahi, ik zit dan te denken, ik voel me hier machteloos. Ik ben ook vader van kinderen. En dan denk ik daar helemaal niet over na dat er zoveel kinderen in zulke toestand zitten. Is er iets wat wij als gewone burger, als gewone mens kunnen doen?
4: Ja, kijk, wat bij mij heel erg hielp in die tijd is, er waren heel veel vrijwilligers destijds uit de kerk die ons meenamen voor een dagje uit of een kleurplaat met ons kleurde of wat dan ook. Dat deed ons heel veel goed. Maar ik merk dat het nu de tijd gewoon heel veel gevraagd is van de mensen, want vluchtelingen zijn eng en gevaarlijk en zo. Maar dat zijn ze absoluut niet. Dus al kan je iemand blij maken met wat dan ook, dan doe dat gewoon voor elkaar.
0: Maar ja, dankjewel voor je tijd en voor jouw open en eerlijke gesprek. Dankjewel.
4: Yes, jullie.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.vanix.nl/vacatures.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Phonics Afro, de heetste afrobeats en amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
13: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Show.
1: Boom. Het begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
2: De basisschool werd gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
3: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
4: Hij was iets wat hij niet wou zijn.
5: Dat heeft zijn einde gemaakt, eigenlijk.
6: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO-NCRV op NPO 3.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3 met zometeen een bijzondere bestelling in Amerika.
1: Dat was flabbergasted.
0: Ja, waardoor precies hoor je zometeen. Eerst ander nieuws, want ondanks het telefoonverbod wordt er op basisscholen niet minder gepest. Dat zeggen experts tegen het Jeugdjournaal. Volgens de basisscholen gebeurt het pesten vooral in groepschats op Snapchat en WhatsApp. Online pesten is meestal veel erger dan in het echt, zeggen die experts ook. Want het kan altijd doorgaan en ook is er weinig toezicht. Deze meester vindt het dan ook lastig dat hij niet veel kan doen om online pesten te stoppen.
2: Behalve weten dat kinderen weten dat ze bij jou terecht kunnen, dat is belangrijk. Als volwassen zijnde, maar natuurlijk ook hun ouders, ooms, tantes. Belangrijk dat ze die weten te vinden. Maar online pesten is zo moeilijk te doorgronden. En heel eerlijk, elk kind weet dat het slecht is. Maar toch worden ze altijd verleid om online even een sticker te plaatsen. Of even iets te zeggen over iemand anders. En vaak hebben ze ook niet eens in de gaten dat ze aan het pesten zijn. En dat maakt het zo moeilijk.
0: Experts zeggen tegen het Jeugdjournaal dat basisscholen er veel meer tegen zouden moeten doen door ouders er meer bij te betrekken. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen dat rechtsextremistisch gedachtegoed te normaal wordt gevonden. Online, via de politiek, in de media en ook bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen eigenlijk een veel extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De AIVD en de NCTV waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken dat hierdoor ook eerder zouden kunnen gaan doen. In een natuurgebied in Botswana worden 20 zwarte neushoorns losgelaten. En daarmee verdubbelt de populatie in Botswana naar 44. Die zwarte neushoorns zijn door stroperij ernstig bedreigd, terwijl het dier heel belangrijk is voor het ecosysteem. Ze worden ook wel de tuinmannen van de natuur genoemd, omdat ze het bos open en divers houden. Nou, die 20 zwarte neushoorns komen uit Zuid-Afrika en de hoop is dat de populatie in Botswana nu weer op een natuurlijke manier gaat groeien. En dan nog een bijzondere bestelling bij een donutzaak in de Amerikaanse staat Ohio.
1: Dat was flabbergasted. I don't know. I've never seen that many donuts before.
0: Want meestal verkopen ze daar per dag een paar honderd donuts per dag. Maar de verbazing was dan ook groot toen er een order binnenkwam van 6000 donuts. Ja, een foutje van de vrouw die ze had besteld. Ze wilde er 60, maar ze bleef waarschijnlijk met haar vinger op de nul hangen. Nou, bij die donutzaak dachten ze best veel, maar we gaan het regelen. Toen die donuts klaar waren en de vrouw vertelde dat ze er maar 60 nodig had, heeft de donutzaak ze vervolgens gratis uitgedeeld. Het weer vanavond veel bewolking nog steeds, met in het noorden kans op motregen. Morgen meer ruimte voor de zon. Het wordt ook wat warmer dan vandaag in ieder geval. Maximaal 22 graden.
3: Camilla Cabello en Dre. Hoor je zo meteen door je speakers naar Lange Bottega.

0: Oké, het is tijd om je grootste verkeersirritatie in de NPO Luisterapp te gooien.
1: Iemand die te langzaam rijdt is...
0: Een klootzak. Moet de gevangenis in. Moet je... Oh, nou, oe.
1: Een slagboom die voor je neus dichtgaat.
0: Kut.
1: Ook irritant. Stoplichten die niet werken.
0: Iemand die geen richting aangeeft op de rotonde dat hij eraf gaat. En dan kon jij eigenlijk erop schieten.
1: Ja, ik heb...
0: Ken je die? Die is vervelend, hè?
1: Ik vind het vooral vervelend als iemand naar rechts wou. En dan weer naar links. En dan toch naar rechts. Zo irritant, ja. Jongen. Ja, ja. Maar wat ik echt heel grappig vind, is dus een man. Kijk, ik ben er ook wel schuldig aan. Hij reed te hard. Niet zomaar te hard, hij reed 55 kilometer te hard. Maar dat was niet zijn grootste probleem.
0: Nee?
1: Nee.
2: Zak bereikbaar is even lang. Ah! Ja. Ja, nee, te hard.
3: Oh, je kan gewoon niet betalen.
2: Maar ik kan ook dan niet naar huis. Ik mag niet meer rijden.
0: Ik hoor het niet precies goed, maar wat zegt ze nou? Dan kunnen we ook niet op vakantie.
1: Nee, ze zegt wat een rotvakantie dit. Ze ging huilen van, nee, dat meen je toch niet? Ze ging helemaal... En hij zei, ja, ik kan dus ook niet naar huis. En
0: maar echt... kijk, hij zegt, ik kan dus ook niet naar huis, maar eigenlijk zegt hij, kan je me komen ophalen? Dat is
1: nou,
0: eigenlijk wat hij zegt.
1: Ik denk dat hij een smoesje aan het verzinnen is, omdat hij niet naar huis wil. Als jij zo'n vrouw hebt die helemaal tekeer gaat, dus ook nog eens wilt.
0: Ik heb dit ook een keer gehad, hè. Ik had toen, ik was toen ook reken van een show naar huis. En toen was de avondklok die was.
1: Ja.
0: Toen had ik net een nieuwe BMW. En toen dacht ik, weet je wat?
1: Hier, BMW.
0: Hier in dit tunneltje gaan we toch even kijken hoe hard die 1-serie maar wel niet kan.
1: In corona.
0: En toen blaasde ik hem denk ik 164 op een baan waar je 100 mocht.
1: Jeetje,
0: en toen
1: Noordin.
0: Was er dus een... zag ik iets in mijn spiegel. En ik denk, wat zie ik nou? Ja, oma agent hoor. Toen was mijn rijbewijs ook in beslag genomen. Toen moest ik ook mijn vriendin destijds bellen van, kan je me opkomen halen?
1: Ja, dat is niet leuk.
0: Nee. Maar wat zijn nou echt jouw grootste irritaties? Ik heb er eentje en...
1: Luister, motherfucker,
0: als jij dit doet. Oh. Ja? De linkerbaan is de linkerbaan. Wij, linkerbaanrijders, bepalen hoe hard je op de linkerbaan mag. En als jij vindt dat je 120 mag en er komt toevallig iemand met 140... omdat hij ontzettend nodig moet schijten... of omdat zijn vrouw aan het bevallen is... of omdat misschien zijn vriendin zijn tweede telefoon heeft gevonden... en die naar huis moet, dan moet jij de baan opzij. En niet als ik rem. Nee, als ik aankom, dan schuif je op al. Ja? Dus ik hoef niet te remmen. En dan hoef je ook niet met dat vingertje te komen van... Oh, je rijdt te hard hoor. Het is maar 100, 130. Opgezoden miet het van die linkerbaan. Die linkerbaan... is voor mensen die opeisen. Rij op de linkerbaan opzouten.
1: Weet je wat ik altijd doe? Van echt 50 meter afstand ga ik seinen. Als ik in het buitenland
0: ik doe dat ook altijd. Gewoon knippen. Nee, ik
1: maar
0: doe die grote
1: licht. Dit is niet oké. We zijn het niet goed aan het praten.
0: Nee.
1: Je moet gewoon eigenlijk een baan opschuiven. Maar
0: nee,
1: goed,
0: je moet eigenlijk gewoon de snelheid halen die je doet. Maar doe je dat toch niet, zorg dan niet dat je op de fucking linkerbaan blijft rijden.
1: Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw road rage. Dus eigenlijk jouw frustraties op de weg.
0: En gooi ze gewoon in de NPO Luister app. Er zit een spraakknop op. Ja, open je telefoon. Druk op opname. En gooi die frustratie erin. Want het is heerlijk om het even te doen. Oh.
1: Jeetje, nou laat het weten in de NPO Luister app.
0: Jouw frustraties.

0: Goed zo, Noorden in wijze praat. Op rotten van die linkerbaan. Als je mag niet harder dan 120 durft.
1: Ja, het is ook als je wel harder dan 120 durft. Als er gewoon iemand aankomt die harder gaat. Op zouten van die linkerbaan!
2: Ja, we zijn onze grootste...
1: Wat snap je er nou niet aan, man?
2: De grootste frustraties op het weg aan het delen. En jeetje, de app is ontploft. Iedereen gaat los. Splash zegt namelijk de grootste irritatie is... Nou, deze is wel heftig. Als er een Belg voor je rijdt en het verkeerslicht springt op oranje... gelijk noodrem, alles dichtgooien. Jeetje.
1: Het is ook altijd zo dat mensen, of ze nou een Belgisch kenteken hebben of niet... die niet kunnen rijden, ja. Dat zijn gewoon Belgen. Zo werkt het gewoon hier in Nederland. Julie heeft ook een irritatie getopt in de NPO Luister-app.
3: Weet je wat pas vervelend is? Als mensen denken, ik wacht nog even met opzij gaan... want ik wil die andere auto ook nog inhalen. Terwijl er gewoon heel veel plek is en ik al lang links voorbij kon gaan. Nee, ze rijden dan nog even door... want ze denken dat ze die andere auto dan ook nog wel halen. Bitch, ga opzij.
1: Ik hoor je, geef dan gewoon gas bij. Mike, je had zoveel frustraties dat je gewoon een top 5 hebt gemaakt.
4: Ja, erg, hè?
1: Nou, Mike, kom er maar even door. Nummer 1.
4: Ja, nummer 1 is denk ik wel de meest gedeelde, de linksplakkers inderdaad.
1: Wat is daar nou zo irritant aan?
4: Nou ja, sommige mensen die rijden gewoon lekker door, ja, 115 waar je 100 mag. Dat is nog te doen als je een boete krijgt. Maar dan heb je iemand die gaat dan links rijden, terwijl er nog een hele peloton aan vrachtwagens op de rechterbaan kan rijden. Ja, dan heb ik echt zoiets, ga gewoon lekker naar rechts, zout op.
1: Op Sodemieter, wat is jouw frustratie 2?
4: Belgen.
1: Dat is ook echt een dingetje hoor, die NPO Luister-app. Ja, hoezo Belgen? Het is toch niet, Belgen kunnen toch niet echt minder rijden dan Nederlanders?
4: Ja, ten eerste, volgens mij hebben ze een vork mee in de auto om de weg af te snijden.
2: Vork.
4: Ten tweede, ze rijden eerst met 130 km per uur voorbij en 2 km verderop gaan ze de 80 rijden.
2: Ja, waarom doen ze dat? Zo, dat is echt crazy.
4: Ja, het is echt iets typisch Belgisch.
2: Ik hou wel echt van Fransen en Duitsers. Want die rammen hem
1: gewoon, jongen. Ik heb meer met Duitsers.
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Geef elkaar ook lekker ruimte. Oké, frustratie 3.
4: Ja, wij noemen dat inmiddels de tieners tussengas.
1: De tieners tussengas. Dan moet je me toch even helpen wat het is.
4: Ja, nou, diegene die haalt je in. Ja, vervolgens laat hij zijn snelheid afzakken. Dan gaat hij weer gassen.
1: Oh, ja.
4: En dan gaat hij weer afzakken, ja. Er bestaat ook gewoon een cruise control, hè?
2: Ja, oké, dus hij is echt zo'n slingeraar. Ja, en nummer 4?
4: Ja, mensen die gaan gas geven terwijl je aan het inhalen bent. Ja, dan krijg je echt kortsluiting.
1: Maar die vind ik ook, dat vind ik

0: ook zo toch een teringhekel aan je. Want weet je wat het gewoon is? Je rijdt al de hele tijd een bepaald tempo. En op het moment dat jij je dus ingehaald voelt, dus je ego wordt aangetast. Want wat is er eigenlijk ook vervelend aan als jij ingehaald wordt? Dat boeit toch helemaal niet?
1: Ja, nee, jij gaat niet harder op deze weg rijden dan dat het mag. Ja. Want het mag niet. Oké, en dan nog eentje dan.
2: Ja, wel vooropgesteld, ik heb echt respect voor ouderen, maar de oudjes, diegenen die met hun kin op het dashboard zitten te sturen, weet je wel, als je nou... Blijf uit, ben je gewoon thuis, de beste tijd is geweest, want 70 is geen snelheid op de snelweg.
0: Nee, dit is... Ja, hier ga ik verklappen. Ik hoor hem wel. Ik hoor hem wel. Ja, het is heel erg. Maar die oudjes die inderdaad met dat kind op het stuur zitten en dan zo twijfelachtig gaan rijden en 60 op de snelweg. Ik hoor wel wat je zegt, Mike.
2: Ja, dat is echt gewoon de grootste ravage.
1: Oh, wat heftig. Dit is wel echt een top Phonics lijstje, hoor.
0: Ja, Mike, dank je wel voor jouw frustraties te delen. En ik denk dat iedereen die zit te luisteren daar zich heel goed in kan vinden. Thanks, man.
2: Geen probleem. Fijne uitzending, hè.
0: Okay. Of, nou, jij veel plezier met luisteren.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden. En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. Noordin en

0: bananen kunnen hoofdpijn genezen?
1: Wilde weetjes.
0: En dat is toch echt het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Ik heb gisteren eigenlijk aan iedereen gevraagd, als je hoofdpijn hebt of migraine, stuur me een bericht. Heel veel mensen hebben gereageerd, maar ik dacht misschien is het ook wel eens leuk als ik zelf een onderzoek ga uitvoeren. Noorden is altijd de schuldige eigenlijk.
2: Altijd heb je een proefkonijn.
0: Altijd. Je hebt echt van alles moeten doen en nu had ik zoiets van, ik doe wel mee aan dit onderzoek. Wat dus zo grappig is, is dat ik van mezelf al elke ochtend als ik opsta, het eerste wat ik doe, ik loop naar beneden en ik eet een banaan. Dus ik had dat per ongeluk, vanochtend had ik dat gedaan, daar moet ik eerlijk bij zijn. Maar ik kreeg daarna wel ook hoofdpijn in de middag. Heb ik een banaan gegeten, mijn hoofdpijn is wel weggegaan. Geloof jij dit?
2: Ja, ik denk dat jij denkt dat je hoofdpijn weggaat door
0: een
2: banaan.
0: Jij denkt dat het placebo is. Nou, ik heb toch wel echt twee bananen gegeten. Je vindt het echt raar?
2: Nou.
0: Je vindt het niks?
2: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje zo...
0: Waarom ben je zo negatief, joh?
2: Ik ben niet negatief, maar ik heb zeg maar een beste vriend van mij, Lamar. En die is ook zo als jij. Als die dan ergens in gelooft, dat is dan zo.
0: Ja.
2: En dan denk ik van, jullie brein is niet een goede graadmeter. Want als jij zeg maar van, nee, het werkt echt, het doet weer... Ja, dan werkt het ook daadwerkelijk. Want zo sterk is je brein namelijk. Als ik jou gewoon een hele harde klap op je hoofd geef en daarna een banaan eten, dan wil ik eens kijken of dit het doet.
0: Nou, ik vind het echt...
2: Dan heb je nog eens van, we doen het voor de wetenschap. Neem ik morgen een handschoen mee?
0: En jij slaat mij
2: dan sla
0: en
2: ik jou op je hoofd
0: ik
2: en dan ga je daarna een banaan eten.
0: Ik denk dat een hersenschudding heel anders is dan het eten van een banaan wanneer
2: je hoofdpijn hebt. Ik kan heus wel doseren.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij het gelooft. Want dit is echt een soort van Noorden tegen Web vandaag. Geloof jij dat bananen je hoofdpijn kunnen genezen? Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: Bananen kunnen je hoofdpijn genezen?
1: Wilde weetjes.
0: Het wilde weetje van deze week kan zomaar verandering gaan brengen in de geneeskunde. Want hoe insane zou het zijn als bananen je hoofdpijn kunnen genezen?
2: Ja, best wel insane.
0: Ja, jij gelooft het niet. Jij stopt van alles in je lichaam behalve gewoon fruit en groenten.
2: Maar waar slaat dit nou op? Jij stopt van alles in je lichaam behalve... Dat lijkt jou wel.
0: Nee, maar ik bedoel, het is toch
2: gek op bananen.
0: Het is toch beter als we groenten en fruit zouden gebruiken om beter te worden? Misschien is het wel zo.
2: Veel beter. Om een banaan die helemaal gefabriceerd is door de supermarktketen. Die ziet er helemaal niet zo uit in de natuur. Dat is echt veel gezonder inderdaad.
0: Ja, jij kan het weten op 31 dagen of zo eiland.
2: 33, fijn dat je altijd zo scherp bent.
0: Sorry. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord. Of jij het wel of niet gelooft. En Janie zegt dus nee, sorry. Als dit echt zo is, heeft paracetamol wel een groot probleem.
2: Ja, Darby die zegt, dit moet echt goed onderzocht worden. Misschien geen klap van Noorden, maar even met je hoofd tegen de muur aanlopen.
0: Wat is dit?
2: Ja, dat kan de muur niet aan, sorry Darby.
0: Pardon? Wat? Dennis zegt, ik geloof het ergens wel. In bananen zit toch magnesium?
2: Oh.
0: Of praat ik nu complete onzin?
2: Oh.
0: Er zit wel magnesium in.
2: Ja, en Judy zegt, nee man, straks gaan jullie me vertellen dat twee bananen ook migraine oplossen. Maar eerlijk, ik zou het eigenlijk wel proberen.
0: Interesting. Ja, we gaan morgen toch wel echt verder met het onderzoek.
2: Ja, en zo
0: ik ben heel benieuwd wat in bananen zit.
2: Zometeen is het tijd voor de blog met Naomi. En Naomi zit daar lekker een pastaatje te eten. Ja, Naomi?
0: Laat haar eens met rust,
2: joh. Ja, dan is het nogal niet begonnen, maar wat gaat er gebeuren zometeen?
3: Het gaat over PMOS.
0: PMOS. Het is geen lingo, Noorden.
2: PMOS. Denk, Jimmy, denk. Wat is dat PMOS?
0: Ja, dan moet je bij luisteren. Want dan gaat Naomi het
2: wat is dat
0: vertellen.
2: Dan?
0: Laat haar het vertellen, het is haar show.
2: PMOS? PMOS, waar kan dat dan voor staan? PMOS.
0: Nou.
2: Piemels, of niet? Oh ja, goed. Oh ja, dat is toch ook jouw favoriet onderwerp?

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
1: Ook voor herfinanciering, mogelijk.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
10: Paradijs, een keiharde actiefilm.
11: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
10: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
12: Wie de fuck is die gast?
10: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
13: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
14: Hermanos!

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn zo processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij je girl. Zometeen muziek van Shakira. Maar je hoort nu eerst Dior met Go Mama.

hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij De Blok. En dat is natuurlijk de show met verhalen uit jouw stad. En vandaag weer helemaal met je girl Imani. Aankomende tijd ga je me nog veel vaker hier horen. Dus ik vind het helemaal gezellig. Maar ik wou even wat met je delen. Want ik was dus vandaag op Instagram aan het scrollen. En toen zag ik dus een post van BNN Vara. Nou, en blijkbaar loopt er dus sinds mei een proef waarbij vrouwen dus in de gevangenis seksspeeltjes kunnen kopen. Zoals dus bijvoorbeeld een Satisfyer, maar ook gewoon een dildo. En volgens onderzoek kan het dus het normaliseren van seksualiteit dus bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. En ik las dat en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk helemaal niet iets waar ik ooit echt over na heb gedacht of zo, weet je. Van dat het ook een mogelijkheid is of ze dat nou wel of niet hebben of zo. Maar bij die post stond dus een stelling van, oké, seksspeeltjes horen ook thuis in de gevangenis. Ben je daar mee eens of oneens? En ja, de reacties onder die post die liepen dus heel erg uiteen. En dat had me dus wel even aan het denken gezet. En daardoor ben ik dus heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Dus wat vind jij? Seksspeeltjes horen ook thuis in de vrouwengevangenis. Ben je het eens of oneens? Laat het me even weten

0: seksspeeltjes ook thuis in de vrouwengevangenis? Eens of oneens? Nou, dat was wat ik jou net vroeg. Ik was namelijk weer even lekker aan het doen scrollen op Instagram. En toen kwam ik dus een post tegen van BNN Vara. Waar dus in stond dat er sinds mei een proef is. Waarbij dus in de vrouwengevangenis seksspeeltjes worden verkocht. Zoals Satisfyer en een dildo. En het blijkt dus volgens onderzoek dat normaliseren van seksualiteit bijdraagt aan dus een veiligere en een gezondere leefomgeving. En ja, als je het mij vraagt, it makes sense. Ik denk ook van ja, het is niet iets waar ik ooit echt bij stilgestaan heb. Maar ik denk, weet je, die vrouwen daar moeten toch ook gewoon lekker aan hun trekken komen. Dus weet je, geef die meiden een lekkere Satisfyer. Ja, ik begrijp het helemaal. Sta je al zo lang droog? Heb je tenminste nog iets, weet je? Nou, ik kreeg dus heel veel reacties ook erover in de NPO Luister-app. Hele verschillende meningen ook. Nadia die zei namelijk oneens. Ik snap het argument, maar een gevangenis is natuurlijk geen normale leefomgeving. Ik zou eerst andere basisvoorzieningen op orde willen hebben. Ja, ja, I guess dat het soort van een luxe is, maar je weet toch? Ja, iedereen moet aan zijn trekken komen, I guess. Ryan die zegt eens man, seksualiteit verdwijnt niet omdat iemand vastzit. Als zoiets op een gecontroleerde manier kan, dan zie ik niet waarom het verboden zou moeten zijn. Ja, gecontroleerde manier, hoe dan? Ja, ik weet niet. Lijkt me ook niet echt zo fijn als iemand je dan in de gaten houdt of zo. In Chilla. Soraya die zegt, ik vind het eigenlijk best logisch. Je kan mensen hun seksualiteit niet zomaar afpakken. Bovendien gaat het om volwassen vrouwen die zelf die keuze maken. Period. Jij hebt gesproken, kom op. New music.
1: Nieuw op Funnix. JR featuring Jay Koppig en Hekje 3-1. Slideshow.

0: Qatar door je speakers met Tornado. En de oude Citybioscoop aan de Voorstraat in Utrecht, die krijgt dus een nieuwe bestemming. En dat is Beton Thee. De vechtclub en de kantine die willen dus een nieuwe culturele plek ervan maken. Met ruimte voor makers, creativiteit en dus de Utrechtse nacht. En onze reporter Tisa die ging daarom de straat van Utrecht op. En die vroeg dus aan de mensen wat zij graag op deze plek zouden willen zien.
1: Nou, ik zou even een hele leuke club waar je ook door de week zo leuk kan uitgaan. Want dat mis je wel gewoon een beetje in Utrecht. Of je moet heel ver fietsen naar Zuilen. Of je staat op maandag in de Puma. Nou, dat wil niemand.
0: Nou, zometeen hoor je meer. Maar eerst muziek. KM. Blijf rustig hoor je nu door je speakers.

0: met Tisa.
1: Nee, geen flauw idee. Een autodealer. Dat lijkt me wel handig.
2: Voor in de nacht. De oude Citybioscoop aan de Voorstraat in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming. De Tonté, de Vechtclub en de kantine willen er samen een nieuwe culturele plek van maken. Met ruimte voor makers, creativiteit en de Utrechtse nacht. Er zijn zelfs plannen voor een nachtwinkel. Maar wat zou de Utrechter zelf graag op deze plek willen zien? Ik ging de straat op en vroeg, wat wil jij daar zien?
3: Voor nachtelijke gelegenheid? Oh. Zo, moet ik even over nadenken.
4: Dat is een moeilijke vraag. Ja.
3: misschien gewoon een leuke grote club of zo. Of een,
4: ja, want je hebt vooral een beetje van die...
3: Een comedyclub of zo lijkt me heel leuk. Okay. Een leuke comedyclub, die heb je al natuurlijk al wel, maar ja, het is wel een beetje in nu.
4: Misschien iets toegankelijker of zo.
3: Comedyclub.
2: Ja. Bedoel je iets toegankelijker?
4: Ja, gewoon dat je er iets makkelijker in zou gaan voor jongeren. Misschien ja, iets betaalbaarder of zo.
5: Nou, ik zou even een hele leuke club waar je ook door de week zo leuk kan uitgaan. Want dat mis je wel gewoon een beetje in Utrecht. Of je moet heel ver fietsen naar Zuilen. Of je staat op maandag in de Puma. Nou, dat wil niemand.
2: En wat voor muziek moet daar dan gedraaid worden? Hoe moet die club er dan uitzien?
5: Ik zou gewoon eigenlijk een beetje zoals de Knicks willen. Gewoon dat je overal een beetje aparte ruimtes hebt. En dat je gewoon lekkere hitjes hebt. Maar dat je ook lekker kan housen.
1: In het pand hier een stuk verderop. Zo, ja, dan zeg je wat. Nee, geen flauw idee. Een autodealer. Dat lijkt me wel handig.
2: Voor in de nacht.
1: Oh, voor in de nacht? Nee, ja, een club is best wel leuk, toch? Denk ik. Maar je hebt het niet echt nodig.
2: En wat voor club? Want Utrecht heeft al best wel veel clubs. Wat denk je dat Utrecht nog mist?
1: Nou ja, iets elektronische muziek misschien. Iets met techno.
6: Ik vind de clubs in Utrecht wel heel erg leuk, maar het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde idee. Dus qua nachtleven vind ik een club altijd wel leuker bij. Alleen misschien meer een beetje ook voor een alternatieve groep, zeg maar. Omdat eigenlijk alle clubs een beetje overeenkomen in Utrecht. Maar verder, ja, ik ga niet heel erg veel uit in Utrecht. Dus ik ben niet heel erg bekend met het nachtleven hier, ga ik eerlijk zeggen.
7: Ja, een club? Leuk. Ja, dat denk ik wel. Dat mag wel hier, er zijn heel veel leuke tentjes, maar er mag nog wel iets meer uitgaansgelegenheid hier in de straat.
2: En hoe moet dat er dan uitzien en wat voor genre? Moet ze daar draaien?
7: Ik vind het wel leuk, misschien wat oudere muziek. Misschien vintage, een beetje... Ja, dat misschien.

0: luisterapp.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
9: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani, je bent ingetuned op de blok. Zometeen muziek van Mensa, maar je hoort nu Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body.

0: Sensadorius speakers.
1: The Block met Imani.
0: Ja, je mag een sad baddie zijn en daar gewoon helemaal oké mee zijn. Dat is namelijk precies de vibe die Shanae meeneemt in haar nieuwe muziek. En haar nieuwe track heet Vergeef me als ik slijt. En ze is helemaal bij mij hier in de studio. Shanae, welkom op de Blok.
2: Hey, leuk to be here.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je even kort vertellen wie is Shanae?
2: Wie is Shanae? Een hele emotionele, gevoelige, gangster muziekmakende meid.
0: Dus een sad gangster baby.
2: Basically.
0: I love it. Dat is een cute omschrijving.
2: Weet je wel.
0: En je hebt dus een nieuwe track uitgebracht.
2: Ja.
0: Vergeef me als ik slijt. Waar gaat de tune over?
2: Het gaat basically over, zeg maar, jezelf zijn. Dus ook al is het niet de beste versie van jezelf, de toxic versie van jezelf zijn. Sad, depressed. Een soort van dat melancholisch gevoel hebben. En toch willen dat iemand je die aandacht geeft en niet opgeeft, zeg maar. En daar ook een beetje scheid aan hebben. Dus ja, gewoon lekker jezelf zijn. En een versie van liefde accepteren die niet per se, ja, misschien healthy is, omdat jij misschien niet de healthy persoon bent. Maar dat is niet erg.
0: Oké, okay. Is dat ook iets wat je, zeg maar, uit eigen experience hebt meegemaakt?
2: Ja. Ik wilde nee zeggen, maar ja.
0: Girl, this is the same place.
2: Maar maakt niet uit. Ja, ik ben wel, ik word wel vaak omschreven als een zweverig persoon. Ik ben gewoon heel intens. En vooral intens in mijn gevoel.
0: Mm-hmm.
2: Ik zweer het, ik voel echt alles keer 1000. Dus als ik happy ben of blije emoties, it's a great time for everybody. Maar als ik sad ben of me gekwetst voel, dan is dat ook keer 1000.
0: Ja.
2: Dus, en daarom val ik ook, denk ik, ook op hele heftige mensen. Ik trek ook heftige mensen aan, omdat ik denk, ik ben gewoon, ja, passionate bitch. Oeps, sorry.
0: Hier mag alles. It's a safe space. You can be yourself. Ja, maar ja, dat mag er ook gewoon zijn. Je weet toch? Sensitive people zijn er ook gewoon. En ja, blijkbaar heb jij dus ook wel gewoon echt muziek waar je dan gewoon wel echt je ei in kwijt kan.
2: Ja, zeker. Ik probeer gewoon altijd, zeg maar, ik ben een heel erg fantasierijk persoon.
0: Mm-hmm.
2: Dus zeg maar, ook alles keer 1000 voel. Als ik ook muziek maak en zo, ik stel het me voor in mijn hoofd. Ik zie gewoon letterlijk een emo-film voor me. Dus ik probeer dat allemaal. Het is leuk om muziek te hebben, want je kan gewoon lekker veel gekke shit doen.
0: Ja. It's your own little world die je eigenlijk voor jezelf hebt gecreëerd. Ja, want sowieso, het valt me altijd op dat je echt van super nice visuals hebt. En je had natuurlijk ook je laatste project manga. Ja. Waarin ik heel erg zeg maar die Japanse cultuur zag terugkomen. Wat is jouw affiniteit daar eigenlijk mee?
2: De reden dat ik dat voor manga toen heb gebruikt en ook waarschijnlijk voor mijn volgende projecten,
0: mm-hmm,
2: is omdat als je, zeg maar, manga's, anime's en whatever, het zijn altijd hele diepzinnige verhalen, maar er is geen grens.
0: Ja.
2: Dus het is zo crazy als wat. En elke anime, maakt niet uit welke genre erin, het heeft altijd zo'n, ik vind, zeg maar, Japanse cultuur, als mensen zijn ze heel erg een soort van terughoudend en heel erg, weet toch, bijna soldaatachtig.
0: Ingetogen, ja.
2: Ja, ingetogen. Als ik naar hun creativiteit kijk, denk ik, hoe kom je hierop? Wat heb jij in je hoofd? En dat stukje, zeg maar, vond ik heel erg passen bij deze muziek.
0: I love it.
2: Ja,
0: ja, gewoon echt dat je jezelf gewoon daarin kan vinden, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat is mooi om te zien. Hey, wat gaat er aankomende tijd nog een beetje voor jou aankomen?
2: Ja, ik ga lekker singles blijven droppen en ik werk wel weer toe naar een volgend project.
0: Oeh, spannend.
2: Ja.
0: So we gaan sowieso dus meer van jou horen aankomende tijd.
2: Yep.
0: Nou, I love it. We gaan je sowieso in de gaten houden. En ik dacht, weet je, we gaan natuurlijk sowieso jouw nieuwe tune draaien. En je mag hem zelf aankondigen.
2: Oké, goedenavond jongens. Je luistert nu naar Shanae met Vergeef me als ik slijt.

Jonah Fraser en Jayon Doria Speaker. The Block met Imani. Nou, ik wil niet vloeken in de kerk, maar ik zit hier wel The Block Amsterdam en Amsterdam en Utrecht te presenteren. Maar ik woon dus eigenlijk in Rotterdam. Maar ik kom hier wel altijd in Amsterdam. Mijn vriend woont ook in Amsterdam. En ik begon dus eindelijk net het OV een beetje te begrijpen. En ik vraag me dus af of jij het verschil weet tussen de 50, 51, 52, 53 en 54. Nou, dan heb ik het natuurlijk over de metrolijnen. Nou, ik had het eindelijk net een beetje door van oké, nou, deze metro gaat hierheen. Maar vanaf 2028 gaat dus de hele boel op de schop. Want de metro's die krijgen dus nieuwe nummers. En dat is dus M1, M2, M3 en M4. Nou, de 52 wordt M1 en de 52 wordt M2 en zo door en door en door. En ook dus de kleuren van de lijnen die gaan veranderen. Die worden dus ook duidelijker gemaakt. En dat is dan ook beter natuurlijk voor mensen die slechtziend zijn. En volgens de vervoerregio zijn die nieuwe nummers dus makkelijker te onthouden. Dus als je nu aan het struggelen bent, net zoals ik, nou, dan hoef je in ieder geval niet heel veel zorgen te maken. Je kan het gewoon weer allemaal lekker vergeten. Want over 2 jaar mag je toch weer opnieuw gaan beginnen. Dus ja, weet je, waarom zou je moeite doen?

het wel goed gaat hebben. Ik ben namelijk weer op zoek naar een imposter. Nou, wie dat is? Hopelijk ga jij het me vertellen. Zometeen.

0: All Gonna Make It, Jonah Fraser en Chirac. Ja, en ik zeg je eerlijk, ik hoop that you're gonna make it with this one. Het is namelijk tijd voor Who's the Imposter. Nou, dan denk jij, waar heb je het over, Imani? Nou, het is dus een spel waarbij we een Nederlandse artiest hebben gekozen. En zometeen krijg jij dus 3 korte bars te horen. 2 van die bars, die zijn echt van deze artiest. Maar er zit 1 imposter tussen, want 1 van die 3 opties is dus niet van hem. Dus luister even goed naar Game Master Jens, want de artiesten die kunnen dicht bij elkaar liggen.
1: Zeker, zeker. Ja, gisteren hadden we Ronnie Flex en Jonah Fraser ligt dicht bij elkaar. En vandaag hebben we er ook weer een paar dicht bij elkaar. Dus je moet echt goed opletten. En vandaag staat Mr. FaceTime, Kulas staat centraal. Dus eigenlijk is aan jou de vraag, welke bar is niet van Kulas? De eerste bar. Hot Wings, ze weet niet wat heet is.
0: Oké.
1: Nummer 2. Blackberry ringtone op die Google Pixel aan. En het derde is Snapchat herinnering, herinner me weer aan hoofdpijn.
0: Deze is inderdaad lastig. Dit is een lastige, ja. Ik ben heel erg benieuwd als je nu luistert of jij de imposter eruit weet te pikken. Dus wie denk jij dat de imposter is en welke bar is niet van Kulas? Gooi ze nog even 1 keer snel achter elkaar eruit.
1: Hot Wings, weet niet wat heet is. Blackberry ringtone op die Google Pixel aan. Snapchat herinnering, herinner me weer een hoofdpijn.
0: Laat het me weten in de NPO Luister app. En de snelste, die wint van ik sokken. Geloof me niet.

0: Central C door je speakers. Met Doja. Hier on the block. Ja, ik ben dus op zoek naar een imposter. Je kreeg net 3 bars te horen van Kulas. 2 zijn er echt en eentje is van een imposter. En het was dus aan jou de taak om te raden. Welke bar is niet van Kulas? En wie is de imposter? Nou, Jens, herhaal de 3 bars nog even nog een keer.
1: Hot Wings, weet niet wat heet is. Blackberry ringtone op de Google Pixel aan. Een Snapchat herinnering, herinner me weer aan hoofdpijn.
0: Oké, ja, dat was een lastige vandaag. Ik kreeg wat reacties binnen in de NPO Luister-app. Rohan die zei, ik ga voor nummer 2. Geen idee waarom, maar iets aan de bar zegt dat dit de imposter is. Rick die zegt nummer 1 met zekerheid. Die is van GP uit G. Ik herkende hem meteen. Maar we hebben iemand aan de lijn die het juiste antwoord denkt te weten. En ook redelijk snel in de app was. Een hele goede avond, Yves.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Yves. Hey. Ik heb mij laten vertellen dat jij ons gaat verlossen uit ons lijden. Wie is de imposter volgens jou?
2: De imposter is de eerste zin, volgens mij.
0: De eerste
2: zin. GP.
0: Hot Wings, ze weet niet wat heet is. Jij denkt dat dat de imposter is?
2: Yes.
0: Nou, dit waren ze in ieder geval niet.
3: Black Berry Ring.
0: En deze ook niet.
3: Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
0: Dus dat betekent, Yves,
2: dat
0: jij het goed hebt. Lekker bezig, je was de allersnelste in de NPO Luister app.
2: Ik was naar jullie aan het luisteren. Ik heb mijn pauze nu van werk. Nee, ik ga even de auto in. Ik was naar jullie aan het luisteren. Ik hoor die imposter, ik denk ik ga reageren.
0: Ja, shout-out naar jou. Je was echt snel. Het was inderdaad Hot Wings, weet niet wat heet is, van GP uit G. Mac of Kentucky. En dat heeft jou even lekkere Phoenix sokken opgeleverd. Dus je kan weer helemaal lekker met warme voeten verder de avond in.
2: Ja, toch.
0: Hey, werk ze vanavond nog.
2: Hey, dank je wel.
0: Ik regel dat die sokken jouw kant op komen.
2: Helemaal top.
0: Ja, hey, toch?
2: Fijne avond.
0: Jij ook. Doei, doei. Bye. En dan hoor je nu de imposter. Dorian Speakers, Mac of Kentucky, GP uit G en Young Ellens.

0: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: Phoenix. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja,
4: kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani, je bent ingetuned bij de blok. Zometeen muziek van Jo Silvio en Jan Felix. Maar je hoort nu eerst Bad Bunny.

0: exclusieve releases en vintage sneakers tot de allernieuwste modellen die je straks overal gaat zien. Dit weekend staat Amsterdam dus weer helemaal in het teken van sneakers. Sneakernus komt namelijk naar de Kromhout Hall en Matthijs, de co-CEO van Sneakernus, die is bij ons om daar wat over te vertellen. Matthijs, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hallo. Hey Matthijs, waarom zijn sneakers zo bijzonder voor jou?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je toch met sneakers een stukje stijl / individualiteit kunt uitstralen. Daarmee kun je toch wel laten zien wie je echt bent.
0: Ja, dus eigenlijk een stukje zelfexpressie.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende modellen. En ik zie ook echt veel mensen die gewoon ook echt sneaker collectors zijn. Die gewoon alle kleuren van een bepaald model hebben. Dat vind ik altijd wel echt heel tof om te zien. Heb jij ook een hele kast vol?
1: Ja, ik vrees het ergste. Ik denk dat op het hoogtepunt van mijn grote verzamelwoede dat ik meer dan 200 paar had.
0: Nee, oh my god. En heb je daar nu dan wel afstand van kunnen doen?
1: Ja, met moeite hoor. Ik denk dat toch, ik roep altijd wel, ja, ik heb heel veel weggedaan. Mm-hmm. En als ik dan nu ga tellen, denk ik dat we alsnog met gemak over 100 paar heen.
0: Oh, 3 paar weggedaan.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ik snap je echt helemaal. Maar hey, je zet dit jaar dus heel veel jonge onafhankelijke ontwerpers in de spotlight. Waarom vind je het belangrijk om die generatie een podium te geven?
1: Ik zie gewoon heel veel talent. En het is gewoon, het is lastig om voet aan de grond te krijgen natuurlijk. Mm-hmm. Waar doe je dat? Weet je wel, begin je zelf een winkel of een pop-up store? Die drempel is best hoog, denk ik, voor jonge ondernemers. En ik denk dat Sneakernus juist heel laagdrempelig is. Wat ik heel gaaf vind, is dat we op die manier dit soort jongens en meiden een zetje kunnen geven.
0: Ja, heel nice. Want is er dan een opvallend, tenminste een opkomend merk waarvan jij zegt van, hé, dit is echt een merk wat je moet gaan checken?
1: We hebben bijvoorbeeld de jongens van Studio Workhorse. Daar doen we ook een samenwerking mee. Zij gaan, zij droppen op Sneakernus een 2 exclusieve t-shirts. Ik denk dat dat heel tof is. Dus ze gaan ook live op het event gaan ze die shirts zeef drukken. Dus je ziet er voor je neus je shirt geprint worden. Ik denk dat dat een hele goede is.
0: Ja, wat tof.
1: We hebben Easy Drip. We hebben Sam van St. News. We hebben eigenlijk een hele batterij aan toffe, jonge, leuke, nieuwe merken.
0: Ja, precies. Dus ik denk voor ieder wat wils, sowieso op Sneakernus. En als je dus nieuwe talenten wil ontdekken, dan zit je helemaal goed. Ik ben al wel benieuwd, hè? Want ik moet zeggen, laatste tijd ben ik helemaal niet meer heel erg op de hoogte van wat er nu echt aan is qua sneakers. Welke trends zie jij nu ontstaan waarvan je denkt van, hey, dit gaan we de aankomende tijd echt weer veel meer zien?
1: Ja, ik denk dat we een beetje dat we de tijd van de New Balance en de Essex, dat we dat een beetje achter ons gaan laten. Die hebben een goede run gehad de afgelopen paar jaar. Maar ik denk juist, en de dad shoe eigenlijk. Ik denk dat we weer gelukkig heel veel meer kleur gaan zien.
0: Ja.
1: En vooral kleinere merken. Denk aan een Saucony bijvoorbeeld. Die we eigenlijk alleen kennen uit de running. Maar die de laatste tijd gewoon ook hele toffe dingen doen op lifestylegebied.
0: Dus als ik het zo hoor, als je op zoek bent naar inspiratie, de laatste trends, de nieuwste merken, dan moet je gewoon naar Sneakernus komen eigenlijk.
1: Ja, het is natuurlijk ooit begonnen als een niche event voor sneakergekkies. Maar ondertussen is het gewoon de plek waar je heen moet om nieuwe dingen te ontdekken. En dat is van nieuwe muziek tot nieuwe jonge ontwerpers, nieuwe sporten. Noem maar op.
0: Ja, nou, je hebt mij in ieder geval helemaal overtuigd. Dus Matthijs, sowieso thanks voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, toch?
1: Dit weekend.
0: Ja, zeker. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, hey, ik wil zelf ook naar Sneakernus, check dan even de website sneakernus.nl. Heel veel succes, Matthijs.
1: Dankjewel.
0: Doei doei.

0: zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van... Oh, ze heeft geen borsten en plat, weet ik
1: wat. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

in Utrecht woont, dan moet je dus even goed opletten als je de bus of de tram pakt. Want ja, dat gaat dus even de aankomende 2 maanden een stuk goedkoper zijn. Dus dat is even lekker. Van 21 september tot en met 20 november betaal je dus met OVP maximaal €5 per dag voor bus en tram. En normaal kan dat dagtarief dus oplopen tot €10. Klinkt lekker, maar er zit wel een kleine catch aan. Je moet dus inchecken met OVP, dus met je betaalpas, telefoon, creditcard of OV-pas. En ja, met die oude OV-chipkaart krijg je die korting dus niet, dus daar moet je even scherp op zijn. Dus woon je in Utrecht en pak je regelmatig de bus of tram, dan moet je even goed opletten waar je dus mee incheckt, want anders betaal je zometeen de volle pond, terwijl je gewoon ja, lekker met korting kan gaan. Dat is toch even lekker.

stinkt, die weer even de vibes door je speakers heen brengt. En het is dinsdag, dus dat betekent dat Jens even achter zijn computerscherm vandaan is gekomen. Uit zijn zolderkamer, uit zijn holletje, om iets te doen waar eigenlijk niemand om heeft gevraagd.

0: Oh my god, even voor de verduidelijking. Dit is ook de eerste keer dat ik dit hoor. Ik ga stuk. Heb je dit zelf gemaakt?
1: Deels. We hadden zelf nog geen vormgeving, dus ik dacht ik help ons even een handje. Maar het is misschien iets kutter dan de gedachte.
0: Ik vind het wel heel grappig. Oké, maar in ieder geval, waar het om gaat. Je kent natuurlijk die bekende van X-Trax wel. Maar Jens die steekt hem dus elke dinsdag even in een ander jasje. Oftewel, de cover-up. En Jens, ik ben wel heel erg benieuwd wat jij vandaag uit je mouw hebt getrokken.
1: Ja, kijk, er zijn een aantal dingen in het leven wat ik heel erg belangrijk vind. Dat is familie. Dat zijn mijn eigen hobby's, dingen die je leuk vindt om te doen. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik nog meer belangrijk is de local supporter.
0: Okay.
1: Er zijn zoveel kleine ondernemers die het moeilijk hebben, die gewoon wat steun meer verdienen. En onlangs is er een restaurant hier in Amsterdam geopend. Misschien heb je ervan gehoord. Ze hebben eigenlijk een beetje de nieuwe kapsalon ontdekt. Patata Worsu.
0: Ja, duh. Okay, hey, daar kon je niet omheen online.
1: Kijk, de hele scene is al heen gegaan. Ik heb GP er al gezien. Ik heb Q er al gezien. En ja, je moet ze gewoon een beetje steunen. Dus daarom dacht ik, Winston, ik ga jou een beetje helpen met een tune voor jou te maken.
0: Oké. Heb je hem ook nog een titel gegeven? Je mag hem even zelf aankondigen. Nee. We gaan hier gewoon wel even een momentje van maken natuurlijk.
1: Dit is Patata Worsu.

0: Ik hoop hiermee winsten gewoon een beetje te helpen. Die jongen die werkt hard. En hij verdient al een beetje steuntje in de rug op deze manier.
1: Wauw, Jets vol kost. Applausje voor Jets.
0: Ik geloof niet dat het elke keer zo goed gaat zijn.
1: Ja, ik ben benieuwd wat je hierna gaat doen. Of je dit wel kan overtreffen. Want dit was wel een tune, hoor.
0: Ondertreffen is denk ik moeilijker.

Interessant door je speakers hier on the block. Zometeen hoor je de Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul met Mamacita.

0: hebben kracht. Gebruik ze goed. Het 360community.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
5: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Tina.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Tina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja,
6: weet kijk.
4: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check in.

15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani, je bent ingetuned bij De Blok. Zometeen muziek van Jay en Chavante. Maar je hoort nu eerst Pile.

even in mijn playlist te spieken. En ik zag dus dat ik weer een lege spot heb. Nou, en je kent mij. Ik wil je altijd goed zetten. Ik wil er altijd voor zorgen dat jij de beste avond ever hebt. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon helemaal jou laten bepalen welke track ik daar draai. Dus laat me even weten in de NPO Luister app hoe ik jouw avond een beetje beter kan maken. Met welke tune. Met welke tune jij gewoon hebt van ja, Imani, als je deze voor me draait, dan maak je mijn avond, mijn leven, gewoon net even een stukje beter. Want ja, dat is uiteindelijk wel waar ik hiervoor zit. Dus stuur me even een gezellig berichtje in de NPO Luister app. Je weet het, een spraakmemo is altijd bonuspunten. En wie weet hoor je jouw tune zometeen op Vanix.

0: je aan het werken bent. Ja, ik zit hier voor jou. En ik had een lege spot in mijn playlist. En ik wou daarom heel graag weten welke tune jij graag zou willen horen. Gewoon die ene tune waarvan je denkt van, nou, dit zou mijn avond en gewoon überhaupt mijn hele dag gewoon net even een stukje beter maken. En ik kreeg weer heel wat reacties binnen in de NPO Luister app. Het is ook altijd zo lastig om er eentje uit te kiezen, want ja, het zijn gewoon allemaal goede suggesties. Maar vandaag ging ik voor de reactie van Saïf. Saïf die zei namelijk, hey Imani, ik zou heel graag Peperziende remix van Issy willen horen. Even weer lekker trappen en rappen op Funix. En ik hoor je volledig. Dus je hoort hem nu hier door je speakers. Peperzien.
1: Funix. On the block. Amsterdam.

0: 1-800-IMANI. De hotline waar je dus terecht kan met je problemen, je drama's en je dilemma's. Dus heb je even een issue waar je zelf niet uitkomt? Stuur me gewoon even een spraakmemo in de NPO Luister app. Want your girl is hier. Ik ben altijd een luisterend oor. Mijn matties komen ook altijd met al hun issues naar mij. Ik weet niet waarom, want zelf volg ik mijn eigen advies ook nooit op. Maar ik weet niet. I like to think dat ik wel een soort van een goede luisteraar ben. Dus je weet toch, kom gewoon door met je issues. En het enige wat je hoeft te doen is een spraakmemo inspreken, joh. Zo makkelijk kan het zijn. En vandaag hebben we dus een spraakmemo van Tatjana uit Utrecht ontvangen. Want die zit dus met een dingetje. Ze komt er zelf niet helemaal uit. En dit is wat ze daarover vertelde.
1: Hey Imani. Ja, ik heb dus een klein probleempje. Ik heb nu ongeveer 3 maanden Sneaky Link. En het was eigenlijk altijd gewoon casual en zo. Maar de laatste tijd merk ik gewoon echt dat ik hem steeds leuker begin te vinden. Alleen ben ik er dus laatst via Instagram achterkomen dat hij gewoon een fucking vriendin heeft. En niet eens sinds kort, ze zijn al bijna 2 jaar samen. Dus ik heb hem ermee geconfronteerd en nu zegt ze... Ja, nu zegt hij dat het een tijdje al niet lekker loopt en dat hij het sowieso wil uitmaken. En hij zegt ook dat hij gevoelens voor me heeft en dat ik hem gewoon even de tijd moet geven. Maar ik vind het dus oprecht leuk en ik wil hem ergens wel geloven. Alleen mijn vriendinnen zeggen dat ik hem meteen moet blokkeren. Wat moet ik doen? Geef ik hem nog een extra kans of moet ik gewoon wegwezen? Let me know.
0: Oh, dit is zo'n lastige. Aan de ene kant zou ik echt zeggen, girl, run. Want je weet toch soort van, I don't trust a man wanneer die zegt, ja man, het loopt niet lekker en ik ga het uitmaken. Kijk, het kan zijn dat het waar is, maar ik weet niet, man. Ik denk, weet je, geen woorden, maar daden. Laat het er maar gewoon eerst uitmaken. En dan mag hij je terugbellen. Maar ja, ik snap het wel dat het een lastige situatie is als je ook feelings voor hem hebt. Dus ik ga het gewoon even aan jou thuis vragen. Tatjana, die heeft dus een sneaky link. Ja, ontdekt dat hij een vriendin heeft van bijna 2 jaar. En vraagt dus af of ze hem moet geloven en een kans moet geven of hem beter kan blokkeren. Want ja, hij zegt dat hij het gaat uitmaken, maar is dat ook echt zo? Dus, kort gezegd, moet Tatjana hem blokkeren of een kans geven? Laat het me weten.

0: the block.
1: Ja, de hotline is geopend en we kregen dus een voicemailberichtje binnen van Tatjana uit Utrecht. Die zit even in de problemen en ze komt er zelf niet helemaal uit. Ze heeft namelijk al 3 maanden een casual sneaky link met een man, maar ze heeft dus ontdekt via Instagram dat hij al bijna 2 jaar een vriendin heeft. Nou, ze confronteert hem en hij zegt dat het eigenlijk al een lange tijd slecht gaat met zijn relatie. En hij heeft sowieso plannen om het uit te maken. Hij heeft feelings voor Tatjana, dus hij vraagt haar gewoon een beetje om geduld. Maar ze twijfelt of ze hem moet geloven en wat ze nu eigenlijk met hem moet doen. Daarom vroeg ze dus de Phoenix Fam om advies. Nou, Ryan die zegt dus, ik zou hem niet meteen geloven. Ja, dat is wel even een klein verschil. Ik zou hem niet meteen geloven met dat het loopt al lang slecht. Dat is echt die standaardzin van iemand die betrapt wordt. Laat hem er eerst even laten zien wat hij daadwerkelijk gaat doen. Oké. Sana die zegt, ik snap wel dat je hem leuk vindt, maar je hoeft echt niet op de reservebank te gaan zitten terwijl hij uitzoekt wat hij met zijn vriendin wil. Gewoon zeggen, regel je relatie en kom daarna maar lekker terug. Youssef die zegt, blokkeren hoeft misschien niet eens, maar ik zou sowieso stoppen met die sneaky link. Hij heeft 3 maanden lang iets voor je verzwegen, dus vertrouwen is sowieso nu wel even een dingetje. Ja, en daar heb je een punt, hè. Zeg maar, het feit dat je hier zelf achter moest komen en dat hij het niet tegen je heeft gezegd, is natuurlijk al een enorme red flag. Als hij gewoon misschien vanaf het begin open kaart had gespeeld. Het blijft een gecompliceerde situatie, maar had ik hem misschien nog de voordeel van de twijfel kunnen geven. Maar nu denk ik gewoon, girl, run, je

weer op de klok te kijken en dan denk ik, de tijd is weer zo snel voorbij gevlogen. Het is alweer bijna het einde van de blok, maar geen stress, je hoeft nergens heen te gaan, want zometeen tune je gewoon in bij Phonix Vibes. En de naam zegt het al, je gaat de beste vibes daar horen, de beste tunes. Dus je weet toch, ga nergens heen en morgen ben ik er gewoon gezellig weer. Zelfde plek, zelfde tijd. En ja, aankomende tijd ga je me veel vaker horen hier aan de blok. Dus ik vind het helemaal gezellig. Check je dan!

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Dance.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

al klaar ben, heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist.